0: Poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en

0: Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels

0: Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: on fire.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar

0: Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer. Op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Is Doris thuis?
1: Al bij duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
0: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
1: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo overwas komt binnenzetten?
0: Hoe dat zo?
1: Nou, kijk eens hier. Als

0: de schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
0: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
0: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
0: Ja. Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de belasting had hij daar niks van verteld. En op een goede dag, toen legde zij beslag. Kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeld.

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee. Maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die 7 piek, die heb je morgen terug. Pas na een maand of 8,

0: had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dit niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld. Dan had ik kunnen zorgen voor een koekje bij de thee. En meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
2: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gramofoonplaat zou maken.
1: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd, hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
2: Ja, dat weet ik dan wel. Daar...

da da da da Scooby doo, wap, Scooby doo. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, wat een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

0: Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een wijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ah. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog acht trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Een glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap, wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal uit zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.
1: Schat, ik moet iets doen. Iets wat ik

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis.

0: Op van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.
2: Hey, kappen nou hoor.

0: kermis, dat wordt een reuzefeest. Het hele dorp is Stapeldoor, maar Tonia het meest. Mijn varken gevuld met duiten heb ik vandaag geslacht. Om kermis met haar te vieren, als het kan tot middernacht.
1: Tonia, Tonia, driemaal in de ronde, hoop.
0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Tonia, Tonia, driemaal in de ronde, hoop.
0: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij, geen meisje.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Zo wil ik echt niet wakker worden, hè. Daar staat iemand naast je en daar staan, staan ze te jodelen. Ja, ja. Goedemorgen mensen bij Radio Anunze. Yo. Maar wat ik dan net al zei, ja, als je dan 's morgens wakker wordt, is er dan een keer als je bij bed te jodelen. Nou, dat is zou echt niet fijn zijn, hè. Maar ik zou zeggen, goedemorgen allemaal bij Radio Anunze. En ook bij mijn grote vriend Dave om goedemorgen. Ja, dit is de Zaterdagmorgen Café. Ja, en dat is op 16 mei 2026 alweer, hè. Ja, en we houden het allemaal in. Ja, deze maand hebben ze weer, weer vakantiegeld uitbetaald, mensen. Dus alle mensen die eind van de week weer op zijn spaarrekening of op hun bankrekening in één keer weer vier cijfers te zien. Ja, die zijn nu helemaal weer blij, hè. Ik kan altijd maar zeggen, mensen, ik ben een arme man, dus ik heb niks. Dus ik heb ook niks meer.

Die vier cijfertjes, hè? En ja, en ze zullen je een beetje zo horen, hè, wij, en ook een beetje de media volgen, dan heeft ze wel een beetje door dat wij een beetje richting de omroepmaat gaan, hè? Ja, en ik krijg ook heel veel vragen. Fred, ga jij, hoe gaat het straks? Ga jij straks ook door op de zaterdagmorgen? Nou mensen, ik zal het echt niet weten. Het hangt aan van de commissie, wat die wilt met de zaterdagmorgencafé. Ja, dat is nog een raadsel. Dus, maar de programmering, als het goed is, is de programmering na de zomer of zo. Dan willen ze alles klaar hebben en dan zullen ze zien als de zaterdagmorgen er ook bij is, hè? Nou, ik was op die vergadering daar en ik hoorde van die man dat een positief geluid was. Dus wij hoeven niet te denken, wij moeten nou stoppen met dit station, met dit programma op de zaterdagmorgen. Dat is aan hun. Wat mij wel opvalde van die meneer toen we op die vergadering waren, die meneer die zei, op die zaterdagmorgen, daar is een meneer die heeft al misschien wat duizenden liedjes. Zit hij toevallig ook in de zaal? En toen strek ik mijn vinger op. Hij zegt, oké. Maar oké, waar zijn we nu voor? We zijn voor om een programma te maken van 9 tot 12. En dat doen we, want ik heb helemaal weer een mooie lijst klaarstaan. En we gaan eigenlijk vandaag een beetje mengelmoes doen van oude muziek, taalstijlmuziek, Nederlandse muziek, een beetje Engels erbij. Ik zou zeggen, laat u verrassen mensen, alle luisteraars bij de Zaterdagmorgencafé. En luister lekker mee op de 105.6 of op DAB+. Of op de wereldwijde net internet.

Een vrouwlein aus Hannover, die kwam een weekje over op vakantie in Nederland. Zij vroeg aan een portier,

Ja, ja, goedemorgen mensen bij Radio Arnhem. Iets zou wel gedacht hebben. Wat gebeurt er nou in één keer? Allemaal van die trommels. Ja, ik zit er weer zo te kijken. Het is weer 10:04. Heel veel mensen over denken, wat is jij non-stop aan het draaien? Of is dat wat anders aan het doen? Nee hoor. Ik heb altijd maar zo geleerd van mijn vader. Als de muziek leuk is, moet je niet te veel praten. Hè? Ja, en ik heb gewoon vandaag niet veel nieuws. Ik wil zeggen tegen jullie, ja, het wordt vandaag lekker treurig, rustig en mooi weer. En ik kan wel zeggen, tussen Veendam en Assen staat er geen file vandaag, jongens, hoor. Maar geef allemaal niks, mensen. Dit is de Zaterdagmorgen Café. En ik zou zeggen, geniet ervan. Wilt u een groetje, verzoekje weer erbij zijn? 06-21-38-5528. Ik zou zeggen, we gaan verder met een stukje muziek hier. Is zometeen ook een mooie instrumentale weer. Je zult normaal doorheen praten, maar vandaag niet, hè. Mijn naam is ondergetekend, Freddy Schutrup, Zaterdagmorgen Café. Goedemorgen!

Ja, luisteraars, een goede morgen allemaal bij Radio Arnhems en ook bij onze Dave. Goedemorgen. We gaan even naar het nieuws, het weer. En dan zijn we zo bij weer bij het tweede uurtje in de Zaterdagmorgencafé. Ook Janet, goedemorgen met Kiddeltje daar in de mooie Holland. Janet en Kiddeltje, liefst op mijn met Junkie door. De plaat ook voor jullie daar, hè.

Oké, lieve luisteraartjes, we gaan even naar het nieuws van 10 uur. En dan zijn we zo weer met het tweede uurtje Zaterdagmorgen Café.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Ja, ja. Goedemorgen, luisteraars. Tweede deeltje. Zaterdagmorgen café. Chill, jongen. Waar gaat die tijd ook snel, hè? Weer alweer 10 uur geweest. En dan heb je alweer de eerste deel weer opzitten van de Zaterdagmorgen café.

0: Oké, lieve luisteraartjes, we gaan ook verder weer met het tweede deel van de zaterdagmorgen. Ik zou zeggen, geniet ervan. En we gaan eerst even beginnen met de zusjes Roffels. En ik zou zeggen, geniet ervan, hè. Haha. Hoezo het, jongens? Christine, goedemorgen Christine.
1: Samen zijn wij de Roffels. Wat gezellig dat jullie er weer bij zijn. Wij wensen jullie allemaal.

Ja, lieve luisteraartjes, ja, het is bijna weer nieuws. Het nieuws van 11 uur. Ja, dan moeten we even weer een kleine pauzetje nemen. Van een paar seconden, dus... Laatste uurtje zijn we er weer. Met de Zaterdagmorgencafé.

En dan het tweede uurtje, dan het laatste uurtje. Kom maar even weer. En dan gaan we lekker afsluiten. Ik zou zeggen, luister lekker mee.

Der bensens van dat doek, dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloppen en ga je mis, dat lust het niet. Het enige wat

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

Ja, lieve luisteraars, het is het laatste uurtje. Hoi, hoi, hoi, hoi, het laatste uurtje weer voor 12 uur. Ja, en we hebben vandaag nog een beetje druk, hè. We moeten vandaag ook nog 9 uur aan het werk, hè. Jongen, jongen, jongen, jongen. Oh, lekker, lekker, lekker, Rebeltje. Je Roelof Jan, jongen, die heeft lekker van die lekkere broodjes, hè. Hij appte mij zo net. Het gaat toch zo lekker in het mondje. Oké, mensen zeggen, we gaan verder met muziek hier.

En ik zou zeggen, geniet ervan tot de klok van 12. We zijn bij jullie met leukste muziek voor jong en oud. Mijn vrouw die zegt al, wilst u een Duitse braadworsten? Ik zeg, yo, kom er maar mee. En dan maar bij radio aan, hun ze. Oké, we gaan verder met muziek hier. Goedemorgen. En we gaan even richting Duitsland en dat doen we met onze Frida, met een student. Lekker hè? Goedemorgen!

Ja, lieve luisteraars, we hebben weer verzoeken en die komt van Ricardo. En Ricardo zet er even een mooie pookheidje. Nou, ik heb één klaarstaan, jongen. Ik hoop als die goed is, Ricardo uit het mooie Winschoten.

We gaan verder weer met muziek, mensen. En ik zou zeggen, geniet ervan. En Ricardo, hier komt jouw plaatje, jongen. En luister maar mee daar in Winschoten. Hier komt-ie, hè. Hier komt-ie, hier komt-ie.

Ja, hij kan het echt niet laten, hè. Even de Duitse versie en de Nederlandse versie. Maar toch is die van, even kijken, van Marissa. Is Marissa Neitzeswein uit Duitsland. Die is al bijna 10 jaar ouder. Maar je hoort het al, lieve luisteraartjes. Wij gaan weer stoppen bij Radio Arnhem. Ja, het is weer bijna 12 uur.

Dus lieve luisteraartjes bij Radio Arnhemse. Ik wil iedereen, ik moet even lachen hier. Ik ga ermee stoppen, jongens. Het is bijna 12 uur. En ik zou zeggen, hoorde jullie andere week, hoorde jullie weer. En welke datum is eigenlijk andere week? Gaan wij 7 dagen verder? Dan hoeveel zitten we dan? Wat zegt u? 23 mei, ja.

Oké, lieve luisteraartjes, bereiden we aan hun. Ik zou zeggen, geniet allemaal zometeen na 12 uur van de country. Nee, van de Duitse. En dan om na 1 uur de country. Wij zijn er weer onder week zaterdag.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Pop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Mevrouw van Schaik, daar is uw plek.
5: Ze denkt, waar komt die stem?
4: Naar links. Rechts. Goedenavond.
6: Maar de mensen van Rolie, stel ze niet. Je doet geen ooit, hè?
4: Ik wilde zo gaan beginnen. Dus als iedereen zijn plaats in wil nemen...

0: Goedenavond. Iedereen hartelijk welkom. Raadsleden, commissieleden, mensen op de publieke tribune. Mensen van wethouders, het hele college zie ik aanwezig. Mensen van de organisatie die de desbetreffende wethouders gaan ondersteunen deze avond. U heeft allen een agenda mogen ontvangen. En mijn vraag is, kunt u akkoord gaan met deze agenda? Iedereen, ik zie wat instemmende knikken. Ja, dan is dat akkoord. Excuus, het zal nog wel vaker gebeuren vanavond. Dan heeft zich mevrouw Wijtering gemeld als inspreker voor agenda punt 4. En ik wil mevrouw Wijtering vragen om naar voren te komen en naast meneer De Jong te gaan zitten. En dan mag u uw verhaal houden. Ga uw gang. Ik ben een redelijk strenge voorzitter, dus heeft ongeveer 5 minuten.
1: Dank u wel. Ik ben inmiddels iets gewend na de vorige keer, dus ik hou het kort. Goedenavond, mijn naam is Monique Wijtering, voormalig secretaris van Mooi Schiborg. Sinds 2018 werken wij samen met de gemeente aan de transformatie van 37 recreatiewoningen naar een permanente woonbestemming. In die periode hebben wij steeds constructief overleg gevoerd. Daarbij zijn door de gemeente toezeggingen gedaan en verwachtingen gewekt over een positieve uitkomst van deze transitie. Veel hiervan is schriftelijk vastgelegd. Gedurende het traject hebben wij voortdurend gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen die zich voordeden. Na intensief overleg met de betrokken ambtenaren hebben wij in het najaar van 2025 een aangepast en goed onderbouwd plan ingediend. Mogelijk waren nog niet alle details voorzien van harde termijnen, maar dat rechtvaardigt niet het beëindigen van een traject waarbij de partijen jarenlang intensief aan hebben gewerkt en fors in hebben geïnvesteerd. Het besluit van het college in december 2025 om de pilot stop te zetten heeft ons dan ook diep verbaasd en het vertrouwen in de lokale overheid ernstig geschaad. Wij verzoeken de Raad daarom het college op te roepen dit besluit te heroverwegen en in gezamenlijkheid met Mooi Schiborg de transformatie naar een woonbestemming tot een goed einde te brengen. Alleen op die manier kan deze kwestie voor beide partijen tot een zorgvuldig en bevredigend resultaat leiden. Dank u wel.
0: Dank u wel. Dat was snel binnen de 5 minuten. U mag nog even blijven zitten. Misschien heeft nog iemand hier in de kring een vraag aan u. Ik kijk even de kring rond. Dat is niet het geval. Dan was uw inbreng duidelijk. Dank u wel. En dan gaan wij verder. We gaan nu een aantal inhoudelijke agendapunten bespreken vanavond. We hebben natuurlijk een aantal nieuwe raadsleden en een aantal nieuwe commissieleden. En daarom wil ik, voordat we beginnen aan de twee onderwerpen van vandaag, nog even aanstippen waar een informerende bijeenkomst voor bedoeld is. De informerende bijeenkomst, zoals vanavond dus, is hoofdzakelijk bedoeld voor het delen en ophalen van informatie. Origineel. Het is geen politiek debat, daar zal ik op toezien. En er vindt ook geen besluitvorming plaats. De raads- en commissieleden krijgen hier de gelegenheid om vragen te stellen en verduidelijking te krijgen op de stukken dan wel onderwerpen. Een bijeenkomst zoals vanavond kan zowel informatief zijn, gericht zijn op het toelichting en presentatie van onderwerpen, als interactief, gericht op het ophalen van input in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling. In beide gevallen staat het vergelijk van een goed inhoudelijk centraal beeld centraal, zodat het politieke gesprek op een later moment in de Raad goed gevoerd kan worden. Dit ter informatie en dan wil ik over op punt gaan naar punt 4. En dat gaat over het definitieve besluit pilot transformatie Mooi Schiborg. Vanavond wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de pilot Mooi Schiborg. Het gaat hier om een collegebesluit. Dus dit punt komt in principe niet meer terug in de Raad. Dit onderwerp is op verzoek van uw Raad op de agenda geplaatst. De wethouder zal middels een presentatie en een toelichting geven op de schriftelijke vragen die verschillende fracties hebben ingediend. En daarna is er ruimte voor aanvullende vragen te stellen. Ik geef daarom het woord aan wethouder Heling, die daarbij ook ondersteund wordt door mevrouw Zwartsenburg, de heer Zeldenrust en mevrouw Huytema. Wethouder Heling, ga uw gang.
2: Ik dank u zeer en we hebben daar nog iemand bij. Dat is Fleur Anne en die zal mij ook daarbij ondersteunen. Dank, voorzitter. Vanavond spreken we, zoals u al zei, over de pilot Mooi Schipborg. Deze informerende bijeenkomst vindt plaats op verzoek van uw raad. U heeft daar dit agendapunt van gemaakt. Ik zal vanavond namens het college een toelichting geven op het door ons genomen besluit, waar de inspreekster net ook al over zei, om de pilottransformatie Mooi Schipborg af te sluiten. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben wij als college aan uw raad gevraagd welke vragen er leven, zodat wij die ook op een zo goed mogelijke manier kunnen voorbereiden. Daarvoor wil ik u hartelijk bedanken. En we hebben deze vragen geïnventariseerd en ook gecategoriseerd. Er zat wat overlap op. En uiteindelijk hebben wij gemeend om daar een PowerPoint-presentatie van te maken. En om die reden zal ik alle vragen niet afzonderlijk gaan behandelen, maar vanuit

van de besluitvorming. Ik zal tenslotte afsluiten met een bestuurlijke reflectie op het traject en de lessen die wij hieruit trekken. Ik begin met thema A. En zoals u merkt zal mijn collega proberen mij bij te houden. Of in ieder geval de presentatie af te stemmen op hetgeen wat ik ga vertellen. De oorsprong van deze pilot ligt in 2017. In dat jaar is in Drenthe een groot aantal recreatieparken onderzocht door ZKA Leisure Consultants. Daarbij werd gekeken naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Drenthe. Uit dat onderzoek bleek dat verschillende recreatieparken, waaronder Mooi Schipborg, recreatief niet langer vitaal waren. Naar aanleiding daarvan is de commissie Leefomgeving in juli 2017 geïnformeerd over het onderzoek en de mogelijke toekomstscenario's voor onder andere Mooi Schipborg. Voor Mooi Schipborg was het advies om het park recreatief te houden en van een kwaliteitsimpuls aan te geven, zodat het park recreatief weer vitaal zou worden. Mooi Schipborg is daarmee ook niet een park geweest dat uit het onderzoek naar voren is gekomen als geschikt voor transformatie. In september 2017 zijn de bevindingen besproken in het college en vervolgens gepresenteerd in een informerende commissievergadering in oktober 2017. Tijdens deze vergadering heeft u, gemeenteraad, aangegeven zich daarin niet te kunnen vinden en is er op uw verzoek de toezegging gedaan om alsnog Mooi Schipborg als pilotpark voor transformatie aan te melden en de transformatieladder te doorlopen. Vanaf 2018 is, zoals gememoreerd, gewerkt aan de mogelijke transformatie van recreatiepark Mooi Schipborg naar een woonpark. De uitgangspunten hiervan stonden beschreven in de strategienota Toekomst Vakantieparken A. en Hunze. Deze zijn geformuleerd op basis van de toetsingskaders die zijn opgenomen in de geldende wet en regelgeving. Aan deze wet en regelgeving zal immers altijd voldaan moeten worden. Ons beleid, wat we hier in de gemeente hebben, is aanvullend hierop door u als raad in de strategienota, zoals ik hem al noemde, Toekomst Vakantieparken A. en Hunze 2020-2024 vastgesteld. Het oorspronkelijke doel van de pilot was om te onderzoeken of transformatie naar wonen een oplossing kon bieden voor een niet-vitaal recreatiepark, waarbij tegelijkertijd sociale, maatschappelijke en ruimtelijke problemen opgelost konden worden. In 2023 zijn de kaders van het plan voorgelegd aan de leden van de VVE. Het betrof een plan wat zou kunnen voldoen aan de minimale wettelijke vereisten en beleidsmatige kaders. Daarbij bleek dat geen volledige overeenstemming bestond binnen de vereniging van eigenaren over het plan. Omdat sprake is van splitsing in zogenaamde appartementsrechten, vereist een aanpassing van het gebruik van een vakantiewoning naar wonen een aanpassing van die splitsingsakte. Op grond van het burgerlijk wetboek moet dat bij unanimiteit worden besloten. Omdat 4/5 meerderheid in de statuten is uitgesloten, kan van die wettelijke bepaling ook niet worden afgeweken. Nu die volledige instemming er niet was, kwam het proces op dat moment stil te liggen. Vervolgens is in de periode 2023-2024 een bezinningsperiode ingesteld om alsnog tot een gedragen plan te komen binnen de gestelde kaders en is een mediation traject doorlopen tussen de verschillende leden van de VVE. De mediator concludeerde dat aanpassing van het plan noodzakelijk zou zijn om tot een plan te komen dat op volledige instemming van de VVE kon rekenen. De mediator noemde dit het hoogst haalbare plan. In de periode van juli tot en met oktober zijn er verschillende ambtelijke gesprekken geweest tussen de gemeente en de VVE om een toelichting te geven en te vragen, te beantwoorden over de toetsing van dit hoogst haalbare plan van de VVE. Het hoogst haalbare plan is door de VVE eind 2024 aangeleverd bij de gemeente. In april 2025 is een eerste mondelinge terugkoppeling van de gemeente op het plan, gegeven door de gemeente op het plan. Er is toen afgesproken dat deze ambtelijk voor de besluitvorming van het college zou worden gedeeld. Omdat de VVE de terugkoppeling van de gemeente op het plan wilde presenteren tijdens een ALV,
is ervoor gekozen

0: plan direct eind juni 2025 bestuurlijk voor te leggen aan het college. En uit de toetsing bleek dat op verschillende punten niet werd voldaan aan de gestelde kaders. Op basis daarvan heeft het college een voorgenomen besluit genomen te stoppen met de pilot. Dat is u ook bekend. De VVE is vervolgens de gelegenheid geboden om een zienswijze daarop in te dienen. Voordat wij als college een definitief besluit zouden gaan nemen. In oktober van vorig jaar heeft de VVE een zienswijze en een aangepast transformatieplan bij ons ingediend. Deze zijn opnieuw getoetst en die hebben uiteindelijk geleid tot het definitieve besluit van het college om te stoppen met de pilot in december 2025. In het traject heeft de gemeente veelvuldig overleg gevoerd met de VVE Mooi-Schipborg. We hebben ondersteuning geboden in de vorm van ambtelijke inzet, advisering en begeleiding van het hele proces. Daarnaast is gedurende meerdere jaren gewerkt aan de plannen, aan onderzoeken, stedenbouwkundige uitwerkingen en het hiervoor besproken mediation traject. Ondanks de langdurige inzet van zowel de gemeente als ook van de VVE is uiteindelijk door ons geconcludeerd dat het plan helaas niet voldoet aan de minimale wettelijke vereisten. De belangrijkste problemen betroffen brandveiligheid, landschappelijke inpassing, bouwkundige eisen en het ontbreken van een juridisch afdwingbaar totaalplan voor het gehele park. Het uiteindelijke knock-out punt ligt in het feit dat niet werd voldaan aan de minimale wettelijke eisen ten aanzien van brandveiligheid en bouwkundigheid voor wonen. Daarnaast past het ingediende plan ook niet binnen de beleidskaders van stedenbouw en landschappelijke inpassing. Uit de motivering van het ingediende plan blijkt dat als daar wel aan voldaan moet worden, de vereiste unanimiteit, waar ik net over sprak, van instemming, niet zal worden behaald. Dat staat ook opgenomen in het plan. Waardoor er een versnipperde situatie van wonen en recreatie zou ontstaan. Een dergelijke situatie past niet binnen de wettelijke eisen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De kaders zijn sinds 2018 inhoudelijk niet gewijzigd. Wel zijn deze, naar aanleiding van de verschillende overleggen met de VVE in 2023, verder verduidelijkt en verdiept. Daarnaast is gedurende het traject steeds overleg gevoerd met de VVE en heeft de gemeente getracht zoveel mogelijk met één mond en één lijn richting bewoners en bestuur te communiceren, ondanks het feit dat er bestuurlijke en ambtelijke wisselingen zijn geweest. Ik kom bij het tweede thema, thema B. Voorwaarden en criteria voor transformatie. Tijdens het traject zijn verschillende voorwaarden en criteria opgesteld waaraan de transformatie moest voldoen. Deze voorwaarden vloeien voort uit wet en regelgeving of ze zijn opgenomen in de strategienota Toekomst Vakantieparken A.N. Hunze. En zijn nogmaals expliciet benoemd in december 2023 in het gesprek voorafgaande aan de periode van bezinning en ook schriftelijk bevestigd aan de VVE. Ik kom op de belangrijkste uitgangspunten. Eén park, één plan, één aanspreekpunt. Een aanvaardbare stedenbouwkundige structuur. Een goede landschappelijke inpassing. Een veilige en kwalitatief aanvaardbare woonomgeving. Voldoen aan bouwkundige eisen en brandveiligheid. Juridische borging van de afspraken. En financiële verantwoordelijkheid bij het park en de eigenaren zelf. We hebben moeten concluderen dat het plan uiteindelijk op meerdere onderdelen onvoldoende was. Samengevat hebben wij moeten concluderen dat het plan onvoldoende duidelijk en concreet is. Ik heb dat zelf een aantal losse eindjes genoemd. Geen zekerheid geeft dat er ook daadwerkelijk voldaan gaat worden aan de verplichte minimale wettelijke vereisten en binnen welke termijn dat plaats gaat vinden. Het plan geen zekerheid geeft dat er voldaan gaat worden aan de beleidsmatige criteria. Dat er ook geen zekerheid wordt gegeven dat er voldoende juridische en financiële borging is. En dat er wat ons betreft geen zekerheid is dat het een unaniem gedragen besluit gaat opleveren. Zo werd niet voldaan aan de minimale eisen van brandveiligheid en aan de vereisten uit het besluit bouwwerken leefomgeving. Daarnaast waren de noodzakelijke verplaatsingen van een aantal woningen en aanpassingen van de woningen in het kader van stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing zodanig aangepast ten opzichte van een eerder plan of geminimaliseerd dat ook niet meer aan deze criteria kon worden voldaan. Ten slotte is er nog steeds sprake van een vrijblijvend karakter. Uit het ingediende plan is ons niet gebleken dat er een besluit van de ALV is dat met de noodzakelijke unanimiteit is genomen, dat de splitsingsakte ook daadwerkelijk zal worden aangepast naar het gebruik wonen. In het plan is daarentegen wel opgenomen dat de splitsingsakte zal worden gewijzigd, maar daarvoor is nog altijd een ALV-besluit nodig met die 100% instemming. Het plan geeft aan dat als eigenaren geen investeringen hoeven te doen... en niet hoeven te verplaatsen vanuit brandveiligheid en stedenbouwkundige inpassing, er wel unaniem bereikt kan worden. Maar uit het plan blijkt niet dat er ook daadwerkelijk een ALV-besluit is genomen met unanimiteit. Bovendien betekent het ook dat er dan misschien wel unanimiteit is op het plan, maar het plan dan niet voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige criteria. Dat is een planologische, onwenselijke situatie en voldoet niet aan de eisen van evenwichtige toeleding van functies aan locaties. De VVE heeft in de afgelopen jaren investeringen gedaan in onder andere brandveiligheid en vrijwillige verplaatsing van objecten. Toch concluderen wij dat deze inspanningen onvoldoende zijn geweest om te voldoen aan die minimale wettelijke vereisten waar ik het over had. En dan heb ik het weer over brandveiligheid, bouwkundigheid, landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. Wij willen benadrukken als college dat de eisen niet zwaarder zijn dan bij andere parken. Wel is iedere situatie uniek en vraagt elk park om een eigen beoordeling. Daarnaast is in de afgelopen jaren gebleken dat het niet is gelukt om binnen de VVE consensus te bereiken over een volledig gedragen plan. Omdat die genoemde unanimiteit vereist is volgens het burgerlijk wetboek, bleek dit in de praktijk een groot obstakel. Betekent niet dat alle inzet van de bewoners of van het bestuur van de VVE voor niets is geweest. Integendeel, er is jarenlang serieus gezocht naar mogelijkheden en naar oplossingen. Als college hebben wij de verantwoordelijkheid om uiteindelijk een duidelijke en zorgvuldige afweging te maken op basis van de wet en regelgeving, veiligheid en uitvoerbaarheid. En met name die veiligheid, de brandveiligheid van de woningen en daarmee haar bewoners, bleek een belangrijk onderdeel. En mede daarom hebben wij dus besloten de pilot te beëindigen. Dan kom ik nu naar het volgende thema. Het toekomstperspectief van Mooischipborg. Voorzitter, het derde thema. Hoe ziet de toekomst er nu uit? Daar zijn ook meerdere vragen over gesteld. Met het beëindigen van de pilot komt er een einde aan een langdurige periode van onzekerheid. Het besluit is bekendgemaakt en er is op dit moment dan ook geen actieve vervolgcommunicatie richting de VVE, want we zijn gestopt met de pilot. De pilotstatus is vervallen. De recreatieve bestemming die op het park heerst blijft dus van kracht. Dat betekent dat permanente bewoning formeel niet is toegestaan en dat handhaving mogelijk blijft via het reguliere handhavingsbeleid, zoals ook opgenomen in de strategienota Toekomst Vakantieparken aan Hunze. Echter, er vindt op dit moment op Mooischipborg geen actieve en ambtshalve handhaving plaats. Dit mede in het kader dat wij net als alle andere gemeentes in Nederland nog in afwachting zijn of het voorgestelde wetsvoorstel over de instructieregel voor tijdelijke permanente bewoning van recreatiewoningen nog aangenomen gaat worden. Instructiemaatregel van Mona Keijzer. Op dit moment heeft de huidige minister laten weten voor de zomer meer duidelijkheid te zullen geven aan de Kamers. Zolang het kabinet daar nog geen duidelijkheid over heeft gegeven, volgen wij nog de oproep van oud-minister Keizer op om, totdat er een besluit is genomen, niet actief ambtshalve te gaan handhaven. Handhavingsverzoeken en uitzonderingen dagen laten. Daar handhaven wij wel op. Wij willen dan ook benadrukken dat wij geen verplichting en aanleiding zien om vervangende woonruimte te realiseren voor bewoners van Mooischipborg. Een dergelijke verantwoordelijkheid die zien wij niet. Het is uiteindelijk een keus van de bewoners om ergens te gaan wonen waar dat formeel niet is toegestaan. Ten aanzien van de brandveiligheid concluderen wij dat uit de ons bekende stukken niet is gebleken dat de situatie op het park zodanig acuut onveilig is dat onmiddellijke handhaving op het gebied van brandveiligheid noodzakelijk is. Maar desondanks behouden wij ons altijd het recht voor om, indien daar wel aanleiding is voor is, alsnog handhavend op te treden. Voor de komende periode betekent dit concreet: er komt geen transformatie naar wonen, zoals de vlag er nu bij hangt. Het park blijft recreatiepark. Permanente bewoning blijft in strijd met de bestemming, uitzonderingen daar gelaten. Handhaving kan plaatsvinden volgens het reguliere beleid, maar staat op dit moment tijdelijk on hold in afwachting van het besluit van het kabinet. En voor recreatiewoningen geldt ook dat die moeten blijven voldoen aan de wettelijke eisen voor recreatief gebruik. Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat de deur niet definitief gesloten is. Ondanks dat de pilot beëindigd is, kan de VVE in de toekomst alsnog een volledig gedragen en juridisch en uitvoerbaar plan indienen dat voldoet aan alle wettelijke vereisten. Dat zullen wij dan opnieuw, maar dan wel volgens het reguliere proces beoordelen. We hebben met het stopzetten van de pilot bewust gekozen voor duidelijkheid richting alle betrokkenen. Wij realiseren ons terdege dat dit besluit impact heeft voor de bewoners en de eigenaren. Maar wij vinden het ook belangrijk om eerlijk te zijn over wat op dit moment wel en niet haalbaar is. Tot zover thema C. Dan thema D. Zorgvuldigheid van besluitvorming. Voorzitter, het laatste inhoudelijke thema. De zorgvuldigheid van de besluitvorming. Rondom de besluitvorming zijn vragen gesteld over deze zorgvuldigheid. De zorgvuldigheid van het proces. Wij benadrukken als college dat er een zeer uitvoerige en zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden van alle belangen, argumenten en omstandigheden. Ook heeft er een inhoudelijke terugkoppeling plaatsgevonden na indiening van de plannen in december 2024. Tijdens de overleggen zijn de tekortkomingen van het plan besproken en heeft de VVE de mogelijkheid gekregen om een zienswijze in te dienen. Dat is geen formeel besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, waartegen bijvoorbeeld ook bezwaar of beroep openstaat. En een zienswijze was dus ook niet verplicht. Maar we hebben er bewust voor gekozen om dit toch te doen. Dat is ook in lijn met de gemaakte afspraak in april 2025. En zo ook in de laatste fase van de pilot goed de argumenten en de standpunten vanuit de VVE mee te kunnen wegen bij de besluitvorming. Dus bewust hebben wij gekozen voor een volgenomen besluit, daar een zienswijze op gevraagd en die is ook ingediend. Al in december 2023 is duidelijk gemaakt aan welke kaders het plan moet voldoen. Het eerdere opgestelde plan zou goed kunnen voldoen, maar dat werd niet met unanimiteit gedragen door alle eigenaren. En de daaropvolgende bezinningsperiode van een jaar, die moest voldoende gelegenheid bieden voor de VVE om het plan aan te passen, zodanig dat nog steeds zou voldoen, maar ook, en voldoen aan de eisen, maar ook aan die 100% instemming kon gaan voldoen. Ik heb al wat gezegd over de vragen over de compensatie richting eigenaar en bewoners. Vooropgesteld dient te worden dat de bewoners jarenlang permanent hebben gewoond op een locatie waar dat formeel niet was toegestaan. Zowel de gemeente als de VVE zijn het pilotproject ingegaan zonder dat er garanties waren op succes. en onder de voorwaarde dat het traject voor zowel gemeente als VVE voor eigen risico en rekening is geweest. Wij zien dan ook geen recht op compensatie voor gemaakte kosten, investeringen of langdurig gedoogbeleid. Wij erkennen wel dat zowel de gemeente als zeker ook de bewoners en de VVE heel veel tijd, energie en middelen in het traject hebben gestoken. Voorzitter, tot slot. Ik wil afsluiten met een reflectie op dit hele traject en de lessen die wij hieruit trekken voor toekomstig beleid. Wij trekken meerdere lessen voor toekomstig beleid rondom vakantieparken en transformatieprocessen uit dit traject. Allereerst blijkt maar weer dat transformatie van een recreatiepark naar wonen alleen kans van slagen heeft wanneer er vanaf de start sprake is van voldoende draagvlak en duidelijke juridische afdwingbaarheid binnen de organisatie van eigenaren. Een situatie waarin unanimiteit vereist is en individuele eigenaren keuzes vrijblijvend kunnen maken, maakt een collectieve transformatie bijzonder complex en kwetsbaar. Daarnaast laat deze pilot zien dat het belangrijk is om aan het begin van het traject nog explicieter en concreter vast te leggen welke minimale wettelijke, ruimtelijke en bouwkundige eisen gelden en welke resultaten verwacht kunnen worden en wanneer er sprake is van voldoende voortgang. Daar zul je met elkaar nadere afspraken aan de voorkant over moeten maken en helderheid over bieden. Hoewel gedurende het traject veel overleg heeft plaatsgevonden, blijkt achteraf dat de behoefte bestond aan meer concreet toetsbare tussenstappen en verwachtingen aan zowel de zijde van de VVE als ook aan de kant van de gemeente. Ook leert dit traject dat transformatieprocessen langdurig, kostbaar en intensief zijn voor zowel bewoners als gemeente. Het college vindt het daarom heel belangrijk om in toekomstige trajecten eerder te toetsen of een plan daadwerkelijk uitvoerbaar en haalbaar is. Zowel financieel als juridisch als ook organisatorisch. En de pilot bevestigt volgens ons dat maatwerk noodzakelijk blijft. Iedere situatie is uniek. Ieder park kent zijn eigen geschiedenis, kent zijn eigen ruimtelijke situatie en ook een sociale context die uniek is. Daarom blijft een individuele beoordeling per park noodzakelijk. De pilot onderstreept het belang van duidelijkheid richting bewoners en eigenaren. Langdurige onzekerheid, we praten nu over een traject van jaren en jaren, is voor alle betrokkenen erg belastend. Het college vindt het daarom belangrijk om in toekomstige trajecten eerder duidelijkheid te geven over haalbaarheid, kansen en grenzen van een transformatieproces. Als we terugkijken op dit traject, dan is het een lang traject geweest waarbij we, naar ons idee ook, regelmatig hebben gezegd: probeer nog een keer de zaken aan te passen. Ten slotte, wij hebben als college heel veel respect voor iedereen die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet voor Mooi Schiphol. Wij begrijpen dat dit besluit emoties oproept en dat dit ook teleurstelling met zich meebrengt. Tegelijkertijd zien wij ons als college gehouden om besluiten te nemen die juridisch houdbaar, veilig en uitvoerbaar zijn. Dat is een verantwoordelijkheid die wij als college dragen. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Uitgebreide toelichting op de vragen die waren ingediend door de verschillende fracties. Nog even een huishoudelijke mededeling. Deze hele vergadering wordt uitgezonden. Dus vriendelijk verzoek om uw telefoon op stil te zetten. Anders gaat dat alleen maar storen op de lijn. Zoals ik al eerder heb toegezegd, is het nu de mogelijkheid om nog extra vragen te stellen per fractie. Ik begin rechts en ik kijk naar meneer Heijman, mevrouw Oosterhuis. Mevrouw Oosterhuis, ga uw gang.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Even vooraf, wethouder Heling. Heb ik in het begin goed gehoord dat u zei dat Mooi Schiphol naar het onderzoek van ZKA van Brein Pietersma, dat Mooi Schiphol recreatief een toekomst had? Dat zei u?
0: Nee.
2: Dat moet u even kijken wat u op uw papier hebt staan. Want dat zei u namelijk wel.
0: Ja, dat klopt.
2: Dat klopt natuurlijk beslist niet, want Pietersma kennende weet wel donders goed waar hij het over heeft als hij op zo'n parkje komt. Dus wat staat er?
0: Wat hier staat, mevrouw Oosterhuis, is dat Mooi Schiborg was het advies om het recreatief te houden en een kwaliteitsimpuls te geven, zodat het park recreatief weer vitaal zou worden.
2: Ik heb altijd gelezen dat het vitaliteit niet aan de hand was. Want het was een park wat gewoon niet recreatief genoeg gemaakt zou kunnen worden om nog mee te kunnen doen in het toeristische recreatieve sector. Het hoorde echt bij de parken die gewoon echt in aanmerking kwamen voor, niet voor excelleren en ook niet voor het andere, maar gewoon voor... Het heeft geen voorzieningen, het had niks, er kwam ook niks. En dat zijn de parken die je gewoon gaat transformeren. Maar
1: wat is nu uw vraag, mevrouw Oosterhuis?
2: Nou, ik denk dat het uitgangspunt wat meneer Heling noemt, als zijnde van dat het nog vitaal zou kunnen worden, dat je dan een ander start hebt dan wanneer je zegt van het heeft geen vitaliteit meer in zich om weer echt recreatief mee te gaan doen.
1: Wethouder Heling, nog een reactie erop?
0: Ja, zeker. Er wordt nog even gezocht of we het kunnen vinden, maar... Ik denk eigenlijk dat het ook niet heel erg van belang is wat er wel of niet geconstateerd is. Uiteindelijk heeft uw raad, en dat is door het college ook overgenomen, heeft gemeend dat hij in de pilot zou moeten komen. Dus hij is in de pilot gekomen en daarmee is er een richting transformatie ingezet.
2: Voorzitter.
1: Mevrouw Oosterhuis.
2: Het klopt dat het op die manier gegaan is, maar... Eigenlijk is er nog wat aan vooraf gegaan voordat hele vitale vakantieparken gebeuren. Want voor die tijd was er namelijk al de pilot gestart. De pilot van Mooi Schiborg, van de Holle Drift en van de Eekster Koelen. En dat is volgens mij in 2016 geweest. En daar hadden wij drie collega's voor aan de lat staan. De heer Reinders, Nanno Pul en Riekes Harms. Het is juist door Mooi Schiborg zo gegaan dat deze parken uiteindelijk in het programma van vitale vakantieparken werden opgenomen. Dus uw informatie is niet helemaal helder, denk ik, voor mij.
1: Dit kan, zegt de wethouder. Nou. Goed.
2: Nou goed, ik heb ook wat dingen gedaan. En ik ga daar even wat over zeggen. Want wij hebben een memo van PHO van 31 maart 2025. Daarin lezen we dat het college toen al serieus rekening hield met het stoppen van de pilot. En de memo staat namelijk dat de uitkomsten van het mediation traject op meerdere punten niet aansluiten bij de bestaande kaders van de gemeente. Daarbij worden feitelijk al twee richtingen genoemd, namelijk de kaders aanpassen om de transformatie alsnog mogelijk te maken, of stoppen met het transformeren en gaan handhaven. Op dat moment, denk ik, was er al meer in het college bekend dan dat er gedeeld is met Mooi Schiborg. Kan dat kloppen? Tegelijkertijd staat er ook dat handhaving op dat moment niet aan de orde is, vanwege verwachte landelijke ontwikkelingen. Daarmee ontstaat feitelijk een tussenfase waarin het niet wordt doorgepakt. De pilot wordt niet echt voortgezet, maar ook niet formeel beëindigd. Ondertussen blijven de gesprekken met Mooi Schiphol doorgaan. Worden bewoners in onzekerheid gehouden? Wordt op gerealiseerde ontwikkelingen nauwelijks gereageerd? Er was op een gegeven ogenblik een plan ingediend. Daar zou op gereageerd worden. Daar is niet op gereageerd. Daar is naar gevraagd. En toen kwam er een reactie dat het ambtelijke apparaat nog niet zover was om alle antwoorden boven tafel te hebben. Dat duurde nog 4 tot 6 weken. En toen is er weer gebeld vanuit Mooi Schiborg waar het bleef. Dus er is op de een of andere manier, want u hebt wel een heel mooi tijdpad gemaakt, maar ik mis toch een aantal stappen in de tijdpad. Dus misschien kunnen we het daar nog eens over hebben. De indruk ontstaat dat de gemeente bewust tijd overbrugt. Dat zijn mijn woorden, hè. om uiteindelijk de landelijke koers leidend te laten zijn. Waaronder de plannen van minister Mona Keizer rond permanente bewoning. Maar op dat moment waren die plannen nog geen vastgesteld beleid. En dat zijn ze nog steeds niet, want ze zijn ook nog niet door de Eerste Kamer. Het is alleen slechts een politieke richting. En daardoor bleef iedereen lokaal in onzekerheid, terwijl de feitelijke uitvoering van de pilot min of meer eigenlijk helemaal stil kwam te liggen. Tot zover. En persoonlijk vind ik het lastig. Dat is echt persoonlijk hoor. Dat de Raad 3 uur voor deze informerende bijeenkomst via IBABS een presentatie ontvangt waarin feitelijk wordt voorgesorteerd op het beëindigen van de pilot. Dat noemt u ook zo. Dat doet geen recht aan een zorgvuldig proces. De Raad heeft eerder uitgesproken dat de pilot bedoeld was om gezamenlijk tot een werkbare afronding te komen. Waarin gemeente, vereniging van eigenaren en bewoners ieder hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De Raad heeft ook eerder aangegeven in het proces meegenomen te willen worden. Volgens mij was het in juni. Hebben unaniem, de hele Raad, heeft toen gezegd, neem ons mee in het proces. De Raad heeft ook meegenomen. Hoe dan ook, dan kun je niet halverwege concluderen dat het ingewikkeld is en daarop de pilot maar beëindigen. Als landelijke regelgeving verandert, moet je daarop anticiperen. Dat begrijpen wij ook. Dat hebt u ook gedaan. Maar dat betekent niet automatisch dat alle afspraken, kwaliteitsdoelen en verantwoordelijkheden verdwijnen. Permanente bewoning legaliseren is wat anders dan het loslaten van ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en uitvoerbaarheid. Wat is het nu? Stoppen met de pilot? Stoppen met transformeren of overstappen naar een andere vorm van legalisatie met duidelijke afspraken? U hebt er zelf al wat over gezegd. Hè? Hoe ziet de toekomst eruit? Dus je kunt nog weer opnieuw beginnen. In ieder geval, de fractie van gemeentebelangen zegt hier dat wij de pilot netjes willen afronden, zodat bewoners de onzekerheid kunnen verruilen voor duidelijkheid en zekerheid. Dat ze door kunnen met wat ieder te doen staat en de gemeente betrouwbaar blijft. Als de route verandert, dan wel gecontroleerd, uitlegbaar en met afspraken die overeind blijven. Deze pilot loopt al zo lang en is daarmee wat gemeentebelangen betreft al lang niet meer vrijblijvend. Het wekt verwachtingen. Mensen hebben hun huizen aangepast. De vele ervan voldoen nu aan permanente bewoning eisen. En aan het eind van het rapport van 2025 december zegt u dat de inwoners geen schade hebben ondervonden van de pilot, want ze kunnen nu veilig wonen. Maar wonen, dat kan niet, want er is immers geen toestemming om te wonen. Ik denk, en ik hoop dat er meer met mij zijn, dat we als gemeente ook een inspanningsverplichting zijn aangegaan. En we hebben verwachtingen gewekt. En er is gewoon heel veel gebeurd en gedaan. En ja, ik zou toch het college mee willen geven om de pilot vlot te trekken en het tot een goed eind te brengen met elkaar. Tot zover.
3: Dank u wel. Helder betoog met een voorstel. Ik kijk verder, gemeentebelangen. Dan ga ik naar D66, mevrouw De Groot.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij missen nog wel de nodige informatie in dit dossier. En daarom hebben wij op 14 april al gevraagd om een overzicht van het verloop van de hele procedure met betrekking tot de pilot voor transformatie, met daarbij alle correspondentie, zowel intern als extern. Deze hebben wij helaas niet ontvangen. Sterker nog, wij hebben niets ontvangen uit dit omvangrijke dossier. We moeten het doen met de correspondentie van het college en de VVE die openbaar is gemaakt. Dat is onvoldoende om onze controlerende taak uit te voeren. Als raad zijn wij afhankelijk van de informatie die het college ons verstrekt. Daarom heeft u ook een informatieplicht. In dit geval missen wij belangrijke informatie om hier zinvolle inhoudelijke vragen over te formuleren. En daarom stellen wij op dit moment alleen de vraag waarom het college ons deze informatie onthouden heeft. Tot zover.
3: Heldere vraag. Wethouder Heling, kunt u daar antwoord op geven?
0: Ja, zeker, voorzitter. Nou, ik heb een schets gegeven van de geschiedenissen in dit dossier. Dat strekt zich dus over ruim 8 jaar uit. We hebben echt een poging gedaan om te kijken om die correspondentie allemaal boven water te krijgen. Dat zijn tientallen, zo niet nog meer documenten. Dat is ons simpelweg niet gelukt. En wij kunnen niet meer alles boven water krijgen. Wat wij hebben gedaan is een besluit genomen om te stoppen met de pilot. Uw raad heeft gemeend een informerende bijeenkomst hier te beleggen. Wij hebben gekeken welke informatie er allemaal is. Ik kijk mijn collega's nog even aan of daar nog meer over te zeggen is. Maar het is ons niet gelukt om alle correspondentie boven water te krijgen. Wij hebben hier gemeend met de PowerPoint, en die is natuurlijk beschikbaar. En dat was door vakantie niet eerder mogelijk om dat eerder te beschikbaar te stellen. Er is hard aan gewerkt door vele mensen. Maar daar hebben we getracht een lijn neer te zetten. Wat is er allemaal gebeurd? U heeft onze afwegingen kunnen meenemen. En dat is hetgene wat we u hebben kunnen doen. Tot zover.
1: Mevrouw de Groot.
4: Ja, nog een vervolgvraag daarop. Want nou ja, inderdaad, ook wij waren nogal verbaasd dat de presentatie pas op het laatste moment werd gedeeld. Ook vorige week hebben we nog contact gehad over of het mogelijk was om enige informatie vooraf te delen. En er is natuurlijk wel informatie. En u merkt op dat u niet alles kunt leveren. Nou, daar hebben wij best begrip voor. Maar niets, dat is wel het andere uiterste. Dus wij zijn daar ook absoluut niet tevreden mee. En ja, zoals gezegd, wij hebben onvoldoende informatie om hier echt een goede inhoudelijke vragen over te stellen. Wij hebben wel de indruk dat met een hoogst haalbaar plan uit de mediation, dat er toch op de minst de indruk is gewekt dat er meegedacht zou worden en dat er ergens dus iets mogelijk was om af te wijken van bepaalde eisen. En ja, daarom kunnen wij op dit moment niet veel anders doen dan steun uitspreken voor de oproep van mevrouw Oosterhuis. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan ga ik verder naar het CDA. Meneer Stol.
5: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen daar in principe ons ook bij aansluiten. En ja, wij vinden het eigenlijk ook dat het wel heroverwogen moet worden om deze pilot toch nog een kans te geven. Ik heb nog wel twee technische vragen misschien, maar ik weet niet of dat nu mogelijk is. Maar in ieder geval, kijk, er wordt gezegd over de brandveiligheid. En nu wordt er gezegd van op dit moment is er geen reden om iets te doen aan de brandveiligheid. Terwijl in het plan gezegd wordt dat de brandveiligheid niet goed is. Dus daar zou ik iets meer over willen weten. En over die splitsingsakte, dat is mij ook nog niet helemaal duidelijk. Dus splitsingsakte. Dan de unanimiteit van de ALV moet er zijn. Maar ja, hoe moet ik dat zien? Want als je unaniem afspreekt binnen een vereniging dat er 25 woningen permanent bewoond mogen worden en 6 recreatie blijven, dat is toch ook unaniem. Dat is het ook unie wat dat betreft. Maar zit daar ook nog, kunt u daar nog iets over zeggen, wat dat inhoudt? Dat waren twee technische vragen. Maar wij vinden het ook heel erg jammer dat het op deze manier stopt hier. En ja, wij vinden ook vanuit de gemeente vinden wij het heel jammer dat het op deze manier eindigt. En wij vinden wel dat we dat moeten heroverwegen. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Twee vragen.
0: Ja, geef ik woord.
6: Ik zal namens het college even de vragen voor u beantwoorden. Ik begin even bij de laatste. U vraagt hoe zit het nou met de splitsingsakte en wat betekent dat eigenlijk? Nou, ik kan helaas niet meer even bij de dia, maar u kunt hem even terugkijken eventueel. Het burgerlijk wetboek schrijft het een en ander daarover voor. Ik neem u even daar mee naartoe. U ziet het voor mij rechts op de dia, de paarse bullets inderdaad. Kunt u het ook nog even teruglezen. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Een splitsingsakte betekent dat er gesplitst is in appartementsrechten. En wilde het gebruik op een park wijzigen, ja, dan gaat dat met unanimiteit van instemming, dat gebruik wijzigen. Nou, op het moment dat daar gebruik gewijzigd wordt, moet dat weer opgenomen worden in die splitsingsakte. Want in de splitsingsakte is het gebruik vastgesteld. Dat gebruik mag vervolgens eigenlijk niet afwijken uiteraard van het omgevingsplan rechtelijk gebruiken. Dat moet met elkaar in overeenstemming zijn. Nou, om dat te kunnen wijzigen is daar unanimiteit voor nodig. En dan moet men met dat AOV-besluit, waaruit die unanimiteit blijkt, naar de notaris. En vervolgens kan de notaris die splitsingsakte wijzigen. En het kan dus niet zo zijn dat daar een aantal personen van zeggen, nou ja, ik wil dat niet. Ik doe daar niet aan mee. En dat maakt het heel complex, maar het is in de basis allemaal in eigenlijk twee wetsartikelen vastgelegd. En vervolgens zijn daar ook meerdere uitspraken wel over geweest. Van, goh, kunnen we dan nog met 4/5, 80%, dat wordt wel eens gesuggereerd. Ook dat houdt geen stand. En daar heeft de rechter meermaals uitspraken over gedaan. Als de wijziging zodanig ingrijpend is, nou, dat is in dit geval zo, dan kan dat niet met een 80% stemming. Dat is één.
7: Duidelijk.
6: Heeft u vragen over de brandveiligheid? U zegt, nou, hoe zit dat nou? Want we zeggen enerzijds, we wijzen het als op basis van brandveiligheid. En anderzijds hoort u net de wethouder zeggen, nou, we zien op dit moment geen handhaving daarvoor nodig. Er zit nogal een verschil in tussen het niet volledig voldoen aan de brandveiligheid en volgens het vraagstuk of er een acuut direct gevaar is. Daar zit altijd ruimte in. Bij een acuut direct gevaar betekent dat ook dat er acuut en direct opgetreden zou moeten worden. Dat zou ook inhouden dat we dan al te laat zijn, hè? Want we hebben die stukken al veel eerder ontvangen. Om die reden zien we op dit moment ook geen, nou ja, reden, of ziet het college geen reden om nu ineens dan handhavend op te treden ten opzichte van het vraagstuk brandveiligheid. Neemt natuurlijk niet weg dat er nog altijd wel uiteindelijk aan voldaan moet worden. Maar er zitten wel gradaties in tussen de vraag, moet iets acuut aangepakt worden? Is het acuut onveilig of voldoet het niet? Dat maakt een verschil. En daar zit dan een keuze in. Kies je voor handhaven of niet?
8: Voorzitter?
3: Even terug. Ik geef even meneer Stol voldoende.
7: Ja, duidelijk hoor.
3: Mevrouw Oosterhuis, ga je heel snel terug naar u.
2: Ja, even over die unanimiteit. Mevrouw, ik kan even uw naam.
9: De Groot.
2: Volgens mij heb ik ergens in de stukken gelezen dat er in 2023 al voor unanimiteit getekend is door alle bewoners van Mooi Schipborg.
3: Mevrouw De Groot.
6: We hebben in de stukken in ieder geval en bij het plan ook geen besluit van de ALV aangetroffen waaruit ook blijkt dat dat zo is. En als bewoners een handtekening op een formulier zetten, is dat prachtig. En dat is een mooi initiatief. Dat kan ook meegenomen worden naar een ALV. Maar in die zin geeft het geen enkele waarde om daarmee bijvoorbeeld ook de toezegging met zekerheid te hebben. Als een van de bewoners vandaag of morgen een andere keuze wil maken, dan kan dat nog steeds. Terwijl het een ALV-besluit een andere waarde heeft. Dus ook de waarde die nodig is om uiteindelijk bij de notaris te verzoeken om de aanpassing. Dat hoeft niet direct natuurlijk, maar de notaris zal altijd vragen om het besluit van de ALV. En een lijst met handtekeningen doet daar niks aan.
2: Ik weet het niet zeker, maar misschien is het zelfs al bij de notaris gebeurd.
3: Mevrouw De Groot.
6: Uit onze stukken die wij hebben ontvangen blijkt dat niet. Maar als dat wel zo is, ontvangen we dat graag.
7: Voorzitter.
3: Oké. Wethouder Heling, meneer Zeldenrust. Meneer Zelderen.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Nog een kleine aanvulling daarop. Ik ben zelf na het mediation traject ongeveer in beeld gekomen om de procedure te kijken wat mogelijk is. En heb meerdere gesprekken gehad met de VVE en daarna met delen van de VVE om de verschillende punten te beoordelen. En daarvan is op 25 augustus 2025... ik heb de mail er net bijgepakt, is onder andere dit punt besproken. Hoe zou die borging privaatrechtelijk eruit moeten kunnen zien? Wat voor stappen moet de VVE daarvoor doen? Het handtekeningenlijstje is toen ook aangereikt, benoemd dat dat er zou zijn. Toen is ook aangegeven dat dat niet voldoende is, hoe dat bij de notaris zou moeten, hoe dat eruit zou kunnen zien. En dat is later op de mail toegestuurd. Dus in die zin is daar wel meermaals over gecommuniceerd. Misschien wat later dan dat u had gehoopt. Maar dit is wel degelijk besproken met de VVE. Tot zover, voorzitter.
3: Dank u wel. Ik ga naar de VVD. Mevrouw Martens.
11: Ja, dank, voorzitter.
4: Wij begrijpen goed dat dit voor de betrokkenen een frustrerende uitkomst is. Zeker na een lang en slepend traject is het teleurstellend dat het niet voor iedereen een gewenste uitkomst is geworden. Tegelijkertijd zijn we het wel met het college eens dat de kaders die zijn gesteld wat betreft brandveiligheid, bouwbesluitseisen en een goede landschappelijke inpassing gewoon van wezenlijk belang zijn om te kunnen spreken van een goed woon- en leefklimaat. En volgens onze vereisten om in aanmerking te komen voor een woonbestemming. We hebben dan ook waardering voor de uitgebreide en zorgvuldige presentatie van de wethouder. Want dat geeft in onze optiek aan dat het college oog heeft voor het belang en de impact hiervan. We kunnen de onderbouwing volgen. We begrijpen dan ook het besluit om de pilot te stoppen. Maar we hebben de wethouder net ook horen zeggen dat ondanks de pilot eindigt, dat de deur niet meteen helemaal dicht is. Het stemt ons dan gerust dat de wethouder heeft aangegeven dat het de eigenaren vrij staat om te blijven werken aan hun plan, conform de kaders en regelgeving, en dat het ze vrij staat dit principeplan op termijn dan alsnog in te dienen. Volgens ons een waardevolle handreiking.
1: Dank u wel, helder verhaal. Ga naar Pro, de heer Meij. Ga uw gang.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst leven wij ook heel erg mee met de VVE en Mooi Schipborg. Want we zien wat voor inspanningen daar zijn gedaan. Wat er allemaal al is gebeurd aan die huizen daar. En daar daar zijn we ook geweest en daar hebben we gewoon, ja, we leven erg mee. Verder dank ik de wethouder Heling voor de presentatie en de toelichting. U ging heel erg in gedurende het traject op de voorwaarden en de criteria, de kaders eigenlijk, die nodig zouden zijn voor de transformatie. En die kaders die zijn flink, zeker voor niet-professionals, al weet ik dat in de VVE ook echt wel mensen met verstand van zaken zitten. En dan gaat de duidelijkheid van de gemeente gaat ook niet alleen over duidelijke kaders schetsen, maar ook over goede begeleiding en ondersteunen en ook het meedenken vanuit de gemeente. Dan weet de VVE ook waar de hoepel hangt, zeg maar, waar ze doorheen moeten springen. En we zien dus dat er heel veel tijd en ook geld door de VVE in dit traject is gestoken en in de pilot. En als dat plan dan keer op keer niet voldeed, dan vragen wij ons af waar die ambtelijke ondersteuning zich precies op richtte. We hoorden net iets over een e-mail. Maar dat meedenken en een volwaardig partnerschap, zeg maar, in de pilot, vragen wij ons af van hoe heeft de gemeente dat geprobeerd vorm te geven. En dan het tweede punt, de compensatie. Dat was ook een punt van Pro. Dit traject is dus belastend voor beide partijen. Daar sloot u mee af en u sloot ook af met een reflectie. Maar beide partijen zijn hierin natuurlijk niet gelijk. Zowel niet qua binding met de plek, maar ook niet qua portemonnee. En zoals het nu lijkt was het ook niet echt een gelijkwaardige samenwerking op deze manier. Het was keer op keer de VVE die allerlei dingen probeerde. En dat voldeed dan niet aan kaders. En de duidelijkheid waar dat ook aan lag, maar die was er niet. En is het tekortschieten van die duidelijkheid dan ook niet nog een aanleiding om wellicht die compensatie te heroverwegen? En verder ondersteunen wij ook het plan van mevrouw Oosterhuis, wat u net noemde. Tot zover. Dank u.
1: Dank u wel. Vraag over de compensatie. Wethouder Heling.
11: Ja, dank voorzitter. Nou ja, om met het laatste dan te beginnen. Ja, daar heb ik naar mijn idee een duidelijk standpunt van het college in aangegeven. We zijn die pilot over en weer aangegaan. We hebben beide geïnvesteerd. Ja, dat de partijen niet gelijk zijn, dat erken ik. Hè. Wij zijn de gemeente. We hebben ten aanzien van die begeleiding. We hebben een tijd lang coördinator Vitale Vakantieparken. Daar is veelvuldig contact mee geweest. Er zijn veel collega's bij betrokken geweest. Ik weet niet of jullie daar nog een toevoeging op hebben. Ja, is dat voldoende geweest? Ja, daar kun je een mening over hebben. Wij zijn van mening dat we daar getracht hebben zoveel mogelijk ook begeleiding in te geven. Of dat altijd zo ervaren is, dat weet ik niet. Maar we hebben wel getracht om duidelijkheid te scheppen. En uiteindelijk hebben we als college dat besluit genomen om die verantwoordelijkheid die wij zo voelen, om te zeggen van ja, maar we moeten die duidelijkheid nu geven. We stoppen met die pilot. En op het moment, de suggestie die gedaan wordt om de pilot weer, die is dus gestopt. Dus op het moment dat dat anders zou moeten, ja, dan zal dat initiatief toch bij uw raad vandaan moeten komen, vinden wij als college. Hebben jullie daar nog aanvullingen op? Qua begeleiding misschien?
1: Meneer Zelderust.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Over hoe een traject van transformatie eruit ziet of hoe je komt tot een eventuele transformatie, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik ben, net als bij de X de Koele die uiteindelijk wel getransformeerd is met de procedure, ben ik pas aangeschoven als er een procedure of een mogelijkheid tot procedure in het spel komt of in beeld komt. Maar de normale gang van zaken is dat er altijd plezierig is, wordt samengewerkt met een projectleider vanuit de gemeente, een projectleider vanuit de provincie. En daarbij leden bij een projectgroep. Die komen vaak veel bijeen. Ik weet de exacte frequentie niet, omdat ik daar in het voortrekking niet bij was. Bij de eerste koelen was ik er iets meer bij betrokken. Ik hoorde dus net de inspreker ook zeggen dat dat in principe altijd goed is verlopen, totdat het heikele punt kwam dat het appartementsrecht wat 2022, 2023 toch van naar voren kwam, waarop dus eigenlijk de vrijste unanimiteit niet mogelijk was. Toen ben ik vanuit mijn juridische achtergrond ook aangeschoven om te kijken hoe kunnen we eventueel nog wel een procedure doen. Hoe kan dat ruimtelijk? Welke planologische eisen zijn erbij? Komen daarbij kijken. Hoe kunnen we eventueel nog afwijken van het door de raad vastgestelde beleid, maar waarmee het college al dan...
12: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
15: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
14: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
3: Voldoende, meneer Meij?
9: Ja, dat is voldoende. Ik wou alleen opmerken dat een samenwerking, zeg maar, als die ervaringen zo uiteenlopen, wat net geschetst werd ook door de VVE, dat dan niet een hele goede samenwerking is geweest, uiteraard. Maar...
3: Meneer Heijman, wou nog iets vragen?
16: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit is een heel langdurig en lastig dossier. Ik denk dat iedereen dat met mij eens is. En dat iedereen zegt van, hoe zit het nu allemaal precies in elkaar? Er zijn heel veel zaken. En wat we hier nu vanavond beluisteren is dat meerdere partijen zeggen van, dit kan niet het einde zijn. Wellicht dan wel van de pilots, maar eigenlijk moeten we kijken hoe we kunnen komen tot een oplossing. En wat ons denk ik zou helpen, en dat was ook een van de vragen die we hebben gesteld, is van, college, help ons nu eens als raad met die zaken die problematisch zijn. om te komen tot een transformatie? En welke zaken zijn dat en hoe zouden we dat kunnen gaan oplossen? Ik hoor heel veel, maar het is te veel om op te schrijven. Maar de deskundigheid zit bij het college en bij de ambtelijke organisatie. Geef ons nou eens een overzicht waarin het knelt en waarin wij als raad misschien bijstelling moeten doen met kaders. Waarin de VVE misschien nog wat extra huiswerk heeft, zodat zij ook weten van wat ze nog hebben te doen. Om daarmee te bereiken dat we toch komen tot zoals ik zei, een transformatie. En dan nog even ter aanvulling ook, voorzitter. Dit is een traject wat lang heeft geduurd. Er is heel veel ambtelijke inzet op geweest. Het resultaat is tot nu toe dus teleurstellend, zeer teleurstellend. Maar voor ons is het ook wel van belang van wat heeft dit nu eigenlijk allemaal gekost. Dus we zouden graag een overzicht willen hebben van alle kosten die we hebben gehad met betrekking tot dit dossier. Dank u wel.
3: Ik kijk naar de wethouder met de laatste vraag van meneer Heijerman. Wat heeft het gekost? Ik neem niet aan dat u dat zo uit uw mouw kunt schudden.
11: Nou, voorzitter, dit heeft gekost aan euro's. Ik heb werkelijk wel geen idee. Nee, kijk, die vraag is natuurlijk altijd een goede. Maar ik heb dat natuurlijk niet paraat wat het helemaal gekost heeft. We hebben het over coördinator VVP die zich natuurlijk niet alleen met dit park... Dit is allerlei inzet van allerlei collega's, allerlei ambtenaren. Nou, u weet, denk ik net zo goed als ik, dat er niet altijd duidelijk is aan welk project er op welke manier gewerkt wordt, door wie. Dus ik denk dat daar nauwelijks iets zinnigs over te zeggen is. We zullen ons best eens gaan doen. Dat wil ik u nog wel toezeggen, om eens te kijken of daar globaal wat van te vertellen is. Maar ja, doet dat ter zake. De vraag is volgens mij, heeft u als raad op dit moment voldoende mogelijkheid gehad om een toelichting te krijgen op het besluit wat wij als college hebben genomen om de pilot te stoppen? En zo niet, dan staat u dat vrij om daar nog aanvullende vragen over te stellen. Ja, en voor de rest, voor de toekomst, heb ik het geschetst zoals het er neerlegt. En daar wil ik het dan ook graag bij laten.
3: Helder antwoord, meneer Heijerman.
16: Nou, de eerste vraag die ik heb gesteld van help ons als raad en als VVE met het benoemen van die zaken waar het knelt en welke oplossingen daar zo mogelijk voor zijn, opdat wij kunnen komen tot zo mogelijk een transformatie. En daar hoor ik de wethouder geen reactie op geven.
3: Wethouder Heling?
11: Nou, ik heb getracht om een toelichting te geven op de kaders. En die zijn ook in het afwegingskader wat u als raad heeft gehad, als het gaat om de pilot Mooi Schipborg, op welke punten het niet voldeed aan de kaders. Dus naar mijn oordeel heeft u daar een antwoord op gegeven waar de knelpunten zaten en waarom het niet gelukt is om met deze pilot verder te gaan.
3: Meneer Heijerman, laatste reactie.
16: Ja. U noemt de redenen waar het niet lukt. Maar wat ik juist vraag is van wat moeten we dan doen om te kijken hoe het wel lukt. Dus geef nou eens aan van het lukt daar niet om reden van. Maar als u dit doet of dat doet, dan wel. De VVE die doet dit niet goed of die doet dat niet goed. De VVE zou dit moeten doen en daarmee krijgen we misschien de zaak weer in beweging. En dat is wat ik probeer te bereiken. Om te zeggen van ja, u heeft alles gehad. Denk ik als raad, ja, komen we daar niet uit. U kunt ons helpen met de goede informatie die ons helpt om te komen tot.
3: Wethouder schudt zijn hoofd. Denk er nog even over na. Het is misschien een idee om dit even terug te koppelen naar het presidium. Wat daar, ik denk, want uw vraag is helder, meneer Heijerman. En ik heb ook begrepen dat er meerdere fracties steunen om te zeggen van laten we een heroverweging dan wel een transformatie in gaan zetten. Dat gaat nu te ver om daar nu verder op in te gaan. Ik denk dat dat een mooie terugkoppeling is richting het presidium. Hoe we dat aan moeten gaan vliegen met de vraag aan u allen. Wat heeft u nodig als raad om hier verder mee te kunnen. En daar wou ik eigenlijk dit punt voor vanavond mee afsluiten. Ik stel voor om tot 9:15 even te schorsen. Dan kunnen we de mensen van de organisatie schuiven en ook commissieleden, raadsleden schuiven. Want we hebben veel mensen die nu nog op de publieke tribune zitten. Dus ik schors de vergadering tot 9:15 en dan gaan we verder met de koersnota.

0: Goed, dan gaan wij verder met punt 5. Omgevingsvisie, koersnota, omgevingsvisie. Daar gaan we nu over de koersdocument hebben. Dit document bevat een aantal hoofdlijnen, ambities, richtinggevende keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst wordt u meegenomen in het verdere proces, de inhoud en de vervolgstappen. Het is eigenlijk, zoals we dat noemen, een drietrapsraket vanavond informerend. Daarna is die, geloof, maar dat weet de wethouder waarschijnlijk nog beter dan ik, openierend. En dan komt er nog een keer een besluitvormend onderdeel aan. En dan hebben wij de koersnota vastgesteld. Dat gaat wel over een paar weken duren, maar goed. En het is de wethouder toch nog gelukt om een presentatie te maken. En daarom wil ik toch graag wethouder Berghuis het woord geven en de presentatie toe te lichten. Ga uw gang.
1: Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Vanavond hebben we een informerende raad over het koersdocument voor de omgevingsvisie AN Hunze. Dit is een intensief participatief traject geweest waar we al een jaar inmiddels mee bezig zijn. Het is ook een groot document waar we het over hebben. En groot bedoel ik in de zin van belangrijk. En waar u als raad op verschillende momenten ook uw input heeft kunnen leveren, beginnend bij de stadnotitie die destijds is vastgesteld. En daarin heeft u ook ingestemd destijds met de verschillende stappen in het traject. En het koersdocument waar we het vanavond over hebben is ook een van die stappen in dat hele traject. Nou, we hebben inderdaad toch gemeend een hele korte presentatie te maken, ook omdat dit project al een lange tijd loopt. Om even kort mee te nemen van wat we afgelopen periode hebben gedaan, welke stappen er zijn gezet en vervolgens ook de blik vooruit. En even in aanvulling op wat de voorzitter aangaf. Als het goed is, nou is het vanavond informerend. Dan volgende week openierend en dan de week erop besluitvormend. Dus een drietrapsraket in 3 weken in die zin. Dus we zullen nou eerst even een korte presentatie houden. En dat zal de heer Schipper naast mij zal deze korte presentatie houden. En daarna kunt u ook eventuele vragen en dergelijke stellen die u heeft. Tot zover.
0: Dank u wel. Dan geef ik het woord graag aan de heer Schipper. Ga uw gang.
2: Ja, dank u wel. Er zitten een aantal bekende gezichten tegenover, maar ook een aantal nieuwe mensen. Mijn naam is Ronald Schipper en ik ben een projectleider vanuit het adviesbureau dat de gemeente ondersteunt bij het opstellen van de omgevingsvisie. Naast me zit René Steenbergen, mijn collega, die ook betrokken is vanaf het begin. Nou, we hebben een aantal dia's gemaakt en die dia's die dienen puur even als introductie bij het gesprek wat we zometeen hopelijk gaan voeren. Om even wat context en wat fundament te geven onder wat we tot nu toe hebben gedaan het afgelopen jaar. Want we zijn ongeveer een jaar onderweg. Daar wil ik heel kort even op terugblikken om dan te eindigen bij waar we nu staan, bij het koersdocument. En ook even vooruit te kijken wat we het komende jaar nog op de agenda hebben. Nou, en daarna is er ruimte voor vragen en gesprek. Nou, wethouder zei het zojuist al. We hebben een startnotitie gemaakt. Die is ook door de gemeenteraad destijds vastgesteld. Waarin het proces staat uitgelijnd van de omgevingsvisie. Waar de belangrijkste thema's ook al worden aangestipt. Dat was de start vorig jaar. Er is een analysedocument gemaakt waarin we veel statistische informatie hebben verzameld. Bijvoorbeeld over de gemeente. Welke trends en ontwikkelingen zien we? Op welke punt heeft de gemeente al beleid liggen? En waar is aanvulling wellicht gewenst? Dat is een stukje analyse geweest. Is ook door het college vastgesteld, dat document. En die beide, die startnotitie en het analysedocument, dat vormt eigenlijk de opmaat naar het gesprek binnen en buiten. Dat hebben we de week van de omgevingsvisie genoemd. Maar het was in feite een periode van een aantal maanden waarin we veel activiteiten

0: feiten hebben ontplooid om zoveel mogelijk partijen en mensen te spreken. Nou, in die week hebben we vooral ingezoomd op de onderdelen die in die startnotitie en het analysedocument opplopten. Nou, vanuit die drie stappen hebben we vervolgens het koersdocument opgesteld wat nu voor ligt de komende weken. Nou, even een overzichtje van wie hebben we nu eigenlijk allemaal gesproken in die week van de omgevingsvisie. We hebben best veel activiteit ontplooid. U ziet hier een lijstje. Een kennisontbijt met ondernemers, met maatschappelijke partijen bijvoorbeeld. Deskundigheid hier uit het huis uiteraard heeft meegedacht. Een hele brede enquête die 2200 keer is ingevuld, waar heel veel waardevolle informatie uitgehaald is. We zijn echt op pad geweest, gesprekken tijdens weekmarkten, een avond met dorpsbelangen is er geweest. De toegankelijkheidsraad heeft meegedacht over de vraagstukken wat betreft toegankelijkheid. Er is geflyerd, er is gewandeld en speciaal voor de jongere inwoners. Gesprek met de jongerenraad en een scholenproject met een Nassau College wat momenteel in de afrondende fase zit. Nou, en het koersdocument zelf heeft al 6 weken ter inzage gelegen. Ook daar is weer op gereageerd. Dus ontzettend breed ons best gedaan om zoveel mogelijk mensen en partijen te bereiken en te spreken. Nou, dan het koersdocument zelf. Vanuit al die informatie uit die startnotitie, analysedocument, wat we hebben gehoord en geproefd in de samenleving, hebben we 6 ambities geformuleerd en onder elk van die ambities weer een aantal opgaven. En die opgaven die staan centraal in de uitwerking in de omgevingsvisie. Dus die zijn nog redelijk abstract en vragen invulling het komende jaar. Nou, ik loop ze niet allemaal bij langs. Hier gaat het bijvoorbeeld over onze kwaliteiten qua landschap en natuur. Er is heel veel over gezegd in het afgelopen jaar. Dus die staat ook wel redelijk voorop. Nou, het doel is bij alles wat er gebeurt, zorg dat het landschap, onze natuur, ons erfgoed behouden blijft. En er horen een aantal opgaven onder. Het platteland in balans komt veel op het platteland af. Veel ruimteclaims, om het zo maar te noemen. Nou, hoe hou je dat platteland in balans? Ook daar is een ambitie en een aantal opgaven bij geformuleerd die echt gaan over het behouden van en bereiken van evenwicht in wat er gebeurt. Bij een plek voor iedereen gaat het over het wonen. Ook een heel belangrijk onderwerp hebben we gehoord. Gaat over, over doelgroepen, over waar wonen we, hoe wonen we in 2045. Hoe komen we tot maatwerk per dorp bijvoorbeeld. Bij de ambitie sterke dorpen gaat het meer over leefbaarheid en voorzieningen. Ontmoetingsplekken, openbaar vervoer, dat soort onderwerpen zit in ambitie 4, de sterke dorpen. Ja, duurzaamheid, klimaat, je voorbereiden op klimaatverandering kwam ook duidelijk terug. Nou, hoe zorg je nu dat je leefomgeving daarop aangepast raakt? En een 6e ambitie gaat over economie, over ondernemen, bedrijventerreinen, bedrijvigheid, maar ook toerisme, recreatie. Dat valt onder deze ambitie. Nou, en als we deze ambities bij elkaar optellen en eens kijken van hebben we nu alle thema's te pakken, dan denken wij dat wij met deze 6 ambities en opgaven eigenlijk alle belangrijke onderwerpen die in de fysieke leefomgeving spelen, dat we die hebben gepakt in deze 6 ambities. En dat is ook wat we willen, een integrale blik op de leefomgeving van de gemeente en van daaruit een lijnen naar de toekomst uitzetten. Nou, en dat gaan we de komende tijd doen. Als het koersdocument is vastgesteld, dan start stap 5. Waarin we dat koersdocument verder gaan fine-tunen, uitdiepen, detailleren. Misschien naar gebied of misschien naar thema. Dus er zijn nog veel keuzes te maken. Daar starten we in Q3, Q4 mee. Is het streven. om hem uit te gaan werken en uit te gaan schrijven. Dat doen we weer participatief. We hebben veel gesprekken gevoerd, dat blijven we ook doen. Ook in de stap 5 die komt, komen we ook bij u nog een paar keer weer terug. En uiteindelijk hopen we in Q2 van volgend jaar een visie aan u voor te leggen ter vaststelling. Dat ter introductie.
1: Dank u wel, meneer Schipper. Even voor de duidelijkheid, Q staat voor kwartaal. Ja. Meneer Reinders mag er dan wel niet meer zijn. Ja, hij is er nog wel onder ons, maar niet meer hier. Maar die was. We nemen het nog steeds serieus, de afkortingen. Maar goed, we gaan. Hij luistert, zegt mijn buurman. Dus bij deze. We gaan even de vragen rond en ik ga nu de andere kant op. Mevrouw Woedig van Pro.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst vind ik het een fantastisch mooi overzicht. Ik heb echt het idee dat er heel veel reacties heel serieus zijn meegenomen. Ik vind ook een heleboel dingen terug in de reactienota. Echt fantastisch. Ik had zelf een aantal dingen en die komen nog uit het analysedocument. Daar werd toen al heel uitgebreid besproken over kansen. Ik ga het nu even citeren. Kansen om mee te bewegen met de landelijke trend richting meer plantaardige eiwitbronnen. En dat kom ik helemaal niet meer terug tegen in de koersnota. Dus daar is misschien een reden voor, maar dat wil ik wel heel graag horen. En wat mij ook opviel, en dat is ook weer dat analysedocument geweest, en waar ik dan naar terugkeek terwijl ik aan het lezen was in de koersnota. Daar stond: de gemeente beschikt niet over een specifiek beleid op het gebied van natuur en natuurontwikkeling. En ik vraag me ook af of dat daar ook iets mee gedaan is. Ik begrijp dat dat een nulmeting was, dat analysedocument. Maar of daar iets mee gedaan wordt om dat in de toekomst wel een plek te geven. Dat waren eigenlijk mijn eerste twee vragen. Dank u.
1: Dank u wel. Meneer Schipper, geeft u antwoord of moet ik naar de wethouder kijken? Meneer Schipper geeft antwoord.
0: Ja, uw eerste vraag is, die slaat aan op het analysedocument inderdaad. Ik zou het even terug moeten zoeken, maar mijn eerste reflectie is: is dit nu bij uitstek iets wat in de uitwerking van de visie zelf zou landen? Omdat de koersnota nog best wel op hoofdlijnen is. En uw opmerking is best al wel gedetailleerd. Ik denk dat hij daar meer in zou passen. Tenminste, dat is mijn reactie. En ja, het beleid wat betreft natuur en natuurontwikkeling. Dat is inderdaad wat we hebben opgehaald. Kijken naar het beleid. En het wordt deels verklaard omdat veel natuurbeleid door Rijk en door provincie al is vastgelegd. Waardoor er voor de gemeente misschien niet heel veel overblijft, zou je denken. Tegelijk staat in het koersdocument wel lijnen over het beschermen van groen. Hè, dat we daar toch wel aandacht aan willen besteden in de visie. Dus die uitwerking die gaat u wel terugvinden in de visie straks.
1: Voldoende, mevrouw Woedig.
2: Nog even een afsluitertje dan. Ik hoop inderdaad dat dat terugkomt. Die eiwittransitie is op zich inderdaad misschien te gedetailleerd nog, maar het viel me wel op dat landbouw wel heel erg, hoe noemen ze dat hier, hoog over wordt behandeld. Terwijl ik denk van juist die eiwittransitie is voor mij wel een heel belangrijk onderdeel van een duurzame, toekomstgerichte landbouw. Dus ik zie dat zeker niet als detail, maar dat zal ongetwijfeld verder weer terugkomen. En natuur en natuurontwikkeling, ja, dat is natuurlijk ook op gemeentelijk niveau, zou dat wel een belangrijke prioriteit moeten zijn, omdat er zo ontzettend veel mee samenhangt aan problemen, aan problematiek wat we op het moment hebben. Ja. Lucht, water, bodem, ruimte, dierenleed, dat soort dingen. Dus ook dat is wat mij betreft geen detail, maar dat weet u vast wel. Dank u wel.
1: Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Meneer Tjarks, ga uw gang.
3: Ja, dank u wel. Dan meteen even aansluitend op eiwittransitie. Ik constateer dat er ontzettend veel grasland is omgezet in bouwland. En dat heeft ook weer negatieve effecten op water en bodemkwaliteit. Ik zou eigenlijk nog een pleidooi willen doen om landingsplaatsen ook in het Drentse A-gebied zien te creëren voor verplaatsing van veehouderijen. Dat we toch grasland terugzien in het Drentse A-gebied, maar ook in de rest, in overige delen van de gemeente. Dat vooraf. Eerste plaats dank voor alle activiteiten die u heeft laten uitvoeren om aandacht te vragen en te krijgen voor het koersdocument. Er zijn veel reacties binnengekomen, zeker na de terreinsaangelegging nog. En wat me daarin opvalt is dat een sociaal-economische component in het verhaal, ik kan dat niet tegenkomen, ik kan er ook niet inschatten in welke mate of dat balans in de afwegingen die we gaan uitvoeren, of dat daarin terugkomt. Wij vinden dat wel een belangrijk punt. Even kijken, de provincie bereidt op dit moment ook een omgevingsvisie voor. Ze is actief met een toekomstprogramma landelijk gebied. Nieuwe regering, Den Haag, is bezig met nieuwe beleidsvoorstellen te formuleren. En ja, hoe balt zich dat allemaal samen hier op gemeentelijk niveau? Hoe kunnen we daar een evenwichtig document in onze eigen omgevingsvisie, ik verwoord het niet helemaal goed, geloof ik, maar dat onze eigen omgevingsvisie niet ondersneeuwt bij het geweld van provincie en Rijk. En andersom ook, dat wat wij als kaders afspreken, dat het meegenomen wordt in de gebiedsgericht beleid van provincie en Rijk. Inzet op landbouw op water en bodem. Nou, als je al eens rondrijdt door de gemeente bij winterdag, dan sta je versteld van hoeveel composthopen en maaisel uit de natuurgebieden op de kopakkers ligt. De landbouw is zeer serieus op dit moment bezig met het thema water en bodem, met verduurzaming. Ik zie er zelf van komen dat ze pal langs Natura 2000 en langs de NNN, Natuurnetwerk Nederland, gewoon door kunnen blijven produceren voor hun bedrijven. Want ze zijn volledig natuurinclusief. Dus ik probeer een lans te breken voor het doorstimuleren van landbouw om die weg verder te bewandelen. Dus eigenlijk vraag ik om een soort, ik weet niet of dat in dit kader past om het te benoemen, dat vooral voor de landbouw een uitvoeringsprogramma komt om dat te versnellen. Ook om nieuwe technische mogelijkheden in te voeren, juist in de gemeente A en Hunze. Dat alles wat nieuw is in de keten, dat het hier wordt getest en uitgevoerd in de praktijk. Nou, dat was het op dit moment even. Ik denk dat mijn fractiegenoten ook nog...
1: Goed, dank u wel, meneer Tjark. Zou u dan ook uw microfoon weer uit willen zetten? We gaan bijna richting het openierende, dus ik hoop dat meneer Schippers er nog wat technische vragen uit kan halen. Geeft niks. Ik ben nu nog redelijk flexibel. Maar het wordt langzaam maar zeker wel steeds strenger. Dus graag houden aan technische vragen. Openierend mag u volgende week in volle ornaten weer er tegenaan. Meneer Schippers, mag ik u het woord geven voor de beantwoording? Dan wel wethouder Berghuis.
4: Ja, ik zal in ieder geval... De laatste vraag waarin u oproept tot een uitvoeringsprogramma. Nou, we hebben in ieder geval wel een stuk aangegeven dat we sowieso ruimte willen bieden ook voor de landbouw om zich te kunnen ontwikkelen. En dat is ook een van de punten wat ook daadwerkelijk in deze nota of ja, in dit stuk al staat aangegeven. En de verdere uitwerking ervan, ja, dat moet dan weer zijn plek krijgen in de omgevingsvisie. Dus dat is een verdere uitdetaillering. Maar we hebben al wel aangegeven in dit stuk dat wij in ieder geval ruimte zien voor de landbouw. En ook om daarin, dat de landbouw zich ook kan ontwikkelen naar toekomstbestendigheid. Dat is het eigenlijk. Want dat is eigenlijk wat we met z'n allen willen. Waar u mee begon, ja, dat over het grasland en agrarisch, dat zie ik meer als een soort oproep. Ik heb daar niet echt een vraag in gehoord. En u gaf nog aan sociaal-economisch punt. En daar even vanuit mij de vraag van wat bedoelt u daar precies mee? Want bedoelt u daarmee van de effecten? Nou, bijvoorbeeld bij de TOGD is ook een van de punten die wij daar als gemeente zijnde op hebben ingebracht. Is bijvoorbeeld van dat wij aandacht vragen voor sociaal-economische effecten van bijvoorbeeld verandering van landbouw.
1: Meneer Charks, even een toelichting.
3: Ja, dank u wel. Ja, dat klopt inderdaad. Om een doorrekening en een weergave van effecten, die maatregelen die voortvloeien uit de omgevingsvisie, zicht gaan geven. Ja, wat heeft dat gevolgen voor een plattelandstructuur? De dorpen, de bedrijven, de bedrijvigheid, gewoonten, alles bij elkaar. Ik maak me daar wat zorgen over. We hebben platteland in balans. Maar dat we ook vooraf een soort doorlichting hebben van de effecten van de waardebepaling van bepaalde delen van de gemeente.
1: Wethouder kijkt nog bedenkelijk. Ja. Ja, meneer Schippers, het kraakt.
3: Het is meer dan alleen economie en geld, maar ook de samenhang in de bevolking. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? En dat vergat ik net, dus in de eerste termijn gezondheid. Dat is nu benoemd als kernwaarde. Ik ben reuze benieuwd hoe we dat in een omgevingsvisie objectief kunnen maken. Als in een afwegingskader. Dat is dan wel een technische vraag, volgens mij.
1: Dank u wel.
0: Ja, misschien een beetje flauw, maar ik stel dan eigenlijk een vraag terug. Hebt u de indruk dat in het koersdocument die thema's nog niet voldoende in beeld zijn?
3: Nou, dat geloof ik wel. Maar het effect op de sociale economie. Want ook, ik vraag er met name naar, onder de habitatrichtlijn, artikel 3, 4. Dat weet ik even niet. Maar dat je van voorwaarden en effecten van Natura 2000 beleid kunt afwijken als sociaal-economische redenen daarvoor of daartoe aanleiding geven. Dus we moeten eigenlijk daar wel een beetje inzicht in krijgen, vind ik.
1: Dat is de vraag. Er wordt bedenkelijk geknikt. Dus mevrouw Steenbergen. Ja.
4: Nou, ik stel voor. Dit is een vrij ver. Ja. Dat we hem even parkeren en hier even in een laatste stadium op terugkomen. Dat proberen we natuurlijk voor de vergadering volgende week te doen. Maar laat ik het daar maar even bij laten. Ja.
1: Prima. Dan ga ik mevrouw Martens, VVD.
5: Ja, dank voorzitter. Ook vanuit mijn zijde een mooi document, goed leesbaar. En waardering ook voor de inzet aan de ambtelijke organisatie voor de uitgevoerde participatie. Daarmee is het voorliggende koersdocument volgens de VVD een mooie basis. Wel vielen ons nog een paar specifieke punten op waar we graag een nadere duiding op vragen. We hebben de vier. Bladzijde 14 en bladzijde 47 gaat het over de waarde van het landschap en de inpassing van landschap. En wat wij daar een beetje in missen is hoe daarop wordt geprioriteerd in het kader van andere belangen. Bijvoorbeeld de maatschappelijk-economische belangen. Wat we daarop kunnen verwachten wat betreft die weging en prioritering straks in de omgevingsvisie. Dan op bladzijde 18 lezen we in 2045 vorm natuur een samenhangend netwerk. Dat doet ons een beetje denken aan die NNN-verbindingen die met elkaar compleet worden verbonden. Maar je hoort het al, dat is een aanname. Dus we horen eigenlijk graag wat hiermee wordt bedoeld. Wordt hiermee aanleg van veel nieuwe natuur bedoeld? Meer dan ingegeven vanuit NNN en wat de provincie van ons vraagt. Dan wat betreft bedrijventerreinen, bladzijde 45. Daar lezen we dat deze aantrekkelijk en toekomstbestendig zijn. Maar we lezen hier niet over nieuwe voorraad. Dat leest vooral weg of dat we inzetten op wat we hebben en dat we geen groeiambitie hebben. Maar dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig of er een inventarisatie is gedaan naar bijvoorbeeld de latente behoeften en ook de toekomstige behoeften op de lange termijn. En tot slot, wij lezen het woord netcongestie niet terug in de omgevingsvisie. Wel ergens iets over energie en wat knelpunten. Maar wij denken in deze tijdsgeest dat netcongestie wel een onderwerp is die ook vanuit de ruimtelijke ordening wel wat aandacht vraagt. Dus daar ook graag even een reflectie op.
1: Dank u wel. Heldere vragen. Ik kijk naar links. Fijn dat u ook de bladzijden erbij noemde. Er wordt heel driftig gebladerd hier naast mij. Meneer Schipper.
6: Ja. En uw eerste vraag ging over, het belang van zorgvuldige inpassing, hè, van nieuwe ontwikkelingen. Dat is een belangrijk thema. Dat is niet voor niks, omdat we dat ook heel nadrukkelijk in het proces eigenlijk steeds hebben teruggehoord. Van de kwaliteiten van de gemeente, de prachtige landschappen, de mooie dorpen. Dat kwam eigenlijk met stip op één uit alles wat we hebben gehoord. Dus wij denken dan ook dat als je nieuwe ontwikkelingen gaat toestaan, dat je altijd moet zorgen dat die inpassing, dat het gewoon past qua maat en schaal in het landschap.
1: Mevrouw Martens.
5: Ja, voorzitter. Het is even zoeken wat handig is. Of ik per beantwoording even een nadere duiding vraag. Ik kijk u ook even aan en Ronald even, of de heer Schippers even aan. Ja, sorry, wij kennen elkaar van een werkperiode. Dus die naam die zit erin.
1: Blijf oefenen.
5: Kijk, het punt voor ons zit er ook niet in dat wij landschap niet belangrijk vinden. Ik bedoel, we zullen de laatste partij zijn die dat niet beamen. Het zit ons er wel in dat landschap een belang kent, maar dat er ook andere belangen zijn die soms zwaarwegend kunnen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de woningbouwopgave, maar ook de snelheid van procedures. En de ervaring is wel hoe hoger we het landschap pakket aan kader stellen, hoe minder snel sommige procedures kunnen. Dus we zijn een beetje op zoek naar de balans en hoe we die, dus die weging van het balans, hoe we die terug gaan zien in de omgevingsvisie.
1: Meneer Schipper.
6: Ik denk dat het een goed punt is. Ook voor de verdere uitwerking. Ik denk dat je bedoelt te zeggen, hè, ontwikkelingen moeten niet per definitie stuk lopen op inpassing. Je zoekt eigenlijk naar balans, hè, tussen enerzijds ontwikkeling, anderzijds bescherming. Ik denk dat het ook in het eerste ambitie en de opgave eigenlijk al wel best wel stevig geformuleerd staat. Maar ik denk dat het goed is dat we dit ook voor de uitwerking goed meenemen.
1: Volgende vraag was meneer Berghuis. Meneer Schipper, wil u een microfoon?
4: Nou, ik wil eigenlijk nog ter aanvulling, voorzitter. Nou, we hebben een stuk ook aangegeven dat er wel ruimte moet zijn voor ontwikkelingen. En onder andere wonen, economie bijvoorbeeld. En dat soort ontwikkelingen wel kunnen plaatsvinden. Alleen wel met het oog op ook de waarde die er zijn, zeg maar. En dat is ook een van de redenen we bijvoorbeeld hebben gezegd bij woningbouw. Als je woningbouw doet, is het ook belangrijk dat je het goed weer afrondt als je een dorp uitbreidt. Ook met een mooie groene structuur bijvoorbeeld. Nou ja, dat zijn dingen om de kwaliteit uiteindelijk wel te behouden, maar ook ontwikkelingen wel mogelijk te kunnen maken. Want het is niet de bedoeling om A.N. Hunze op slot te zetten wat dat betreft. Dat nog even ter aanvulling.
1: De volgende vraag, mevrouw Martens.
5: Ja, voorzitter, door die laatste beantwoording werd het juist een beetje onduidelijker. Want ik proefde een beetje de beantwoording dat er inderdaad, nou ja, legitiem punt, dat er even goed gekeken moet worden. Hoe geef je die balans nou goed woordelings een plek? En nu hoor ik in de andere beantwoording toch nog een beetje van, nou, landschap prevaleert eigenlijk best wel heel sterk. Is dat nou wat ik hoor? Of mogen we ervan uitgaan dat dus in de verdere uitwerking die een afwegingskader of een prioriteringsladder, of geef het een mooie naam, maar dat daar oog is voor de balans van landschap, maar ook voor de andere belangen?
4: Ja, volgens mij hebben we verschillende belangen die we moeten afwegen. En landschap is daar één van. En niet de enige. Dus ja.
1: Oké. Volgende vraag, antwoord.
6: Ja, de volgende vraag ging over het samenhangende netwerk van natuur. Nou, in het afgelopen jaar hebben wij niet de oproep gehoord om als gemeente grote nieuwe natuurnetwerken te gaan ontwikkelen. Dus dit zul je moeten lezen als nou, ondersteuning van processen die al lopen. Hè, vanuit NNN bijvoorbeeld. Dus zo is die opmerking bedoeld.
1: Mevrouw Schouw-Martens.
5: Ja, voorzitter, dank. Mogen wij er dan ook van uitgaan dat bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie daar ook iets meer context op wordt gezet wat betreft deze zin?
1: Geknikt. Volgende vraag, of dan het antwoord.

0: Kunt u misschien de bladzijde nog even herhalen over de bedrijfsterreinen?
1: Jazeker, voorzitter. Dat was bladzijde 45. Daar staan wat passages over bedrijventerreinen. Voorzitter, misschien aanvullend. Ik heb het hier staan. Onder andere op bladzijde 48 lazen we ook dat er dus enkel wordt ingezet op bestaande. Dus daar kwam de vraag ook mede weg.
2: Meneer Schipman, ja, heeft het gevonden of meneer Berghuis?
0: Nee, we hebben inderdaad aangegeven, kijk, we zijn op een aantal plekken zijn we aan het kijken voor eventuele mogelijkheden voor bedrijfsterreinen. Dan kunt u onder andere denken aan Annen, waar ook een enquête en zo is geweest voor bedrijfsterreinen. We hebben er niet voor gekozen om specifiek in de omgevingsvisie geheel nieuwe bedrijfsterreinen daarin aan te gaan wijzen. Ook omdat we eigenlijk de bedrijfsterreinen die we hebben, ja, die kunnen we nog uitbreiden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar bloemakkers, zijn we mee bezig. Nou, ik noemde net al even Annen. Gans van Nijveen hebben nog een bedrijfsterrein. Rolde heeft natuurlijk nog een bedrijfsterrein. Dus daar zitten allemaal nog mogelijkheden.
2: Ja. Oké, okay. Volgens mij was dat de laatste vraag van mevrouw Martens. Nee, was er nog één? Meneer Schipper?
3: Er was nog een vraag over netcongestie. Een oproep om dat ook in het vervolgproces ook een plek te geven. Nou ja, voor mij betreft is dat een goede.
2: Meneer Charles heeft nog een nabrander namens de VVD.
4: Ja,
2: een
4: nabrander. Nou ja, ik maakte een verbinding met het toekomstprogramma Landelijk Gebied van de provincie en nieuwe beleidsplannen van het Rijk die nog af moeten komen. Hoe dat allemaal gaat landen hier in onze gemeente en hoe dat in de omgevingsvisie of hoe zit dat tot de omgevingsvisie verhoudt?
2: Meneer Schipper.
3: Ja, dan wordt het een beetje een juridisch technisch verhaal misschien, maar een omgevingsvisie is een instrument wat een zelfbindend karakter heeft voor het vaststellend orgaan, de gemeenteraad dus. Het is niet zo dat de omgevingsvisie rechtstreeks inwoners of ondernemers bindt of verplicht tot dingen. En dat betekent ook dat de gemeentelijke omgevingsvisie, dat echt de visie van de gemeente aan hun ze mag zijn. Dus die hoeft niet per definitie helemaal in de pas te lopen met wat Rijk en provincie bijvoorbeeld willen. Je mag er als gemeente je eigen visie formuleren. Kijk, in de ideale wereld sluiten die ambities natuurlijk op elkaar aan. Maar het kan best zijn dat je als gemeente het op onderdelen toch een andere mening of visie hebt dan Rijk of provincie. En dan dat mag in een omgevingsvisie.
2: Mevrouw Steenbergen wil nog een aanvulling doen.
5: Ik kan nog een kleine aanvulling. Het kan zelfs helpen om die visie goed neer te zetten als raad, als in het gesprek wat je inderdaad aan tafel voert bij provincie Rijk, om daar goed over nagedacht te hebben en dat goed onder woorden te brengen in je omgevingsvisie, dan kan dat zelfs helpen.
2: Helder, dank u wel. Ik ga naar het CDA. Mevrouw Spijk, ga uw gang.
6: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil eerst een complimentje uitdelen. Ik vond het een helder en duidelijk document, goed leesbaar. En ook het proces zoals het gevoerd is, een prima proces. Ik heb eigenlijk twee vragen. Bij een plek voor iedereen, daar wonen, wordt gesproken over woningen, passend bij de vraag en het aanwijzen van nieuwe woonwijken. En dan kom ik misschien wel terecht in de uitwerking, maar hoe gaat u borgen dat nieuwe woonwijken ook die plek krijgen die u wilt en dat u later niet teruggefloten wordt door de provincie omdat die daar andere bedoelingen mee heeft? En daarnaast wordt gesproken over mobiliteit op peil houden. En mobiliteit is voor onze plattelandsgemeente natuurlijk heel belangrijk. Wij moeten onze jongeren, ouderen krijgen op de plek waar we ze willen hebben. En dan mist er soms een aansluiting richting het voortgezet onderwijs of het hoger beroepsonderwijs of de universiteit. En daarvoor willen we aandacht vragen voor in de uitwerking om ook richting de N33 opstapplaatsen te maken, zodat ook via die lijn onze jongeren de goede plek kunnen vinden naar school. Dat was het voorlopig.
2: Dank u wel. Twee heldere vragen. Even een huishoudelijke mededeling. Die komt net van mijn buurvrouw. Er staat een auto op de parkeerplaats met lichten aan. Kenteken 95 TVT nummertje 6. Wie springt nu met een lege accu? Ai, daar gaat me... Jammer, mevrouw de Groot. U had zo'n leuke vriend, maar dat kan die dan weer net niet, hè? Nee. Goed. Ja, ze gaan uiteindelijk vanzelf uit die lichten, maar dan moeten we mevrouw de Groot naar huis slepen. Oké. Even terug naar de orde van de dag. Wethouder Berghuis, twee vragen van mevrouw Spijk, CDA.
0: Ja. Wat betreft de eerste vraag, plek voor iedereen. En hoe zorg je ervoor dat de provincie geen roet in het eten gooit? Ik zeg maar even in mijn eigen woorden. Nou, dat betekent in ieder geval dat je in een vroegtijdig stadium, als je ook plannen hebt voor uitbreiding, want daar speelt het met name, dat je vroegtijdig ook gewoon met de provincie om tafel gaat. En het scheelt dat de provincie in die zin ook een forse woonambitie heeft. Dus het is niet gek als je als gemeente zijnde met zo'n vraag komt. Maar als ik bijvoorbeeld kijk, bijvoorbeeld de gronden die we nu hebben aangekocht in Annen. Zijn we ook in het vroegtijdig stadium met de provincie om tafel gegaan van hoe zij daar tegenaan kijken. En daarmee probeer je te voorkomen dat je daar later natuurlijk op wordt teruggefloten. Wat betreft de tweede vraag, ik neem aan dat u daarmee bedoelt opstapplaatsen voor openbaar vervoer. Dat hoor ik niet zo snel. Daar zijn we ook mede afhankelijk van het OV-bureau. Of dat een plek zou moeten krijgen in de omgevingsvisie, daar heb ik even mijn twijfels bij. Maar dan kijk ik even naar rechts.
2: Meneer Schipper.
7: Ja, het is misschien wel wat gedetailleerd voor een visie, maar wat collega René zojuist zei, het kan wel juist het haakje zijn om het gesprek te voeren over opstapplaatsen bijvoorbeeld. Ja.
2: Voldoende, mevrouw Spijk. Meneer Stol nog?
8: Nou, ik heb verder niet zoveel toevoegingen, maar op bladzijde 27 staan er drie kernen genoemd. En ik had altijd begrepen dat we vier grote kernen hadden, maar Gasten ten Nijveen is er afgevallen. Is dat bewust gedaan? Kan dat even uitgelegd worden misschien?
0: We hebben de drie grootste kernen gepakt. Ja, maar het is dus drie geworden, want we waren ook vier kunnen noemen, vijf. Zes.
8: Ik kan altijd begrepen dat het vier waren. Maar...
0: Ja, nee, maar het is... Deze hebben we bewust genoemd. Kijk, en de woningbouwontwikkeling in Gasten Nijveen is op dit moment gaande. We hebben daar best wel veel potentie voor nieuwe woningen. Daarmee zeg ik niet dat we daarmee dan ook straks klaar zijn. We zien ook ontwikkelingen wat betreft Neder-Saxenlijn bijvoorbeeld. En dat kan wellicht ook nog wat gaan betekenen voor Gasten Nijveen. Maar op dit moment hebben we wel daarom deze drie benoemd, ook qua ligging aan de N34, dus N33.
2: Oké, helder. We gaan naar D66. Ik begin bij meneer De Jong, dan kan mevrouw De Groot nog even uitblazen.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor het mooie document en ook voor de mooie ambities en opgaven die daarin zijn beschreven. Ik heb eigenlijk twee vragen en nog even een korte opmerking, maar die komt zo. U geeft al aan, we gaan werken met die zes ambities en opgaven en ook wellicht per gebied. U geeft op pagina 31 ook aan dat er maatwerk per dorp en samen met het dorp is. En we vragen ons ook af, heeft u in beeld van welke partijen u dan precies mee in gesprek zult gaan? En het idee kan natuurlijk zijn om bijvoorbeeld met een dorpsbelangenvereniging in gesprek te gaan. En heeft u die ook in beeld van de hele gemeente? Mijn tweede vraag gaat over pagina 34 en dat gaat over voorzieningenniveau. Mijn ervaring is dat het woord voorzieningen heel vaak heel gemakkelijk wordt toegepast, heel makkelijk wordt gebruikt. Maar als we het erover gaan hebben, wat is dat dan, dat de meningen daarover nog wel eens verschillen. Heel vaak is wel men het eens dat voorzieningen dichtbij moeten zijn en ze moeten vaak toegankelijk zijn en ze moeten bereikbaar zijn, beschikbaar zijn en betaalbaar zijn. Maar dat elk van die termen heeft uitleg nodig. Een ziekenhuis op 30 kilometer kan dichtbij zijn, terwijl een huisarts op diezelfde afstand als heel ver afvoelt. En we zijn heel benieuwd ook hoe u denkt dat verder te kunnen ontwikkelen om ertoe te komen wat die voorzieningen dan ook zullen zijn. Dan Dat hangt ook samen met, denk ik, de omgevingsvisie. U zegt wel van dat mag wijzigen ten opzichte van het provincie en het Rijk. En omdat er geen juridische waarde verder aan zit. Maar het omgevingsplan heeft dat natuurlijk wel. En de omgevingsvisie is natuurlijk wel datgene wat het plan legitimeert. Waarom doen wij wat wij doen? En straks het plan. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om die visie heel goed neer te leggen. Zodat we ook aan de inwoners goed kunnen uitleggen waarom we hier dingen zo doen en misschien daar dingen anders doen. Tot zover. Dank u wel.
5: Oké, twee heldere vragen. Wethouder Beggegaard.
0: Ja, om terug te komen op de eerste vraag. Nou, hoe we dat uiteindelijk gaan doen, dat moeten we verder nog uitwerken. Want dat moet eerst een plek ook krijgen straks in de omgevingsvisie. Hebben wij de verschillende dorpsbelangen organisaties, hebben die in beeld? Ja, die hebben we allemaal in beeld. Alleen, u vraagt ook van, is dat dan de partij waar je dan mee spreekt? Nee, een dorp is groter dan. En ook in elk dorp is een dorpsbelangenorganisatie anders georganiseerd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je brede avonden organiseert. Waarbij iedereen bijvoorbeeld de mogelijkheid heeft om ergens op in te spreken, dan wel zijn verhaal daarin te kunnen doen. Kijk, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een enquête die we hebben gehouden. Ja, ik wil niet zeggen dat dat het middel is. Maar die hebben we gewoon wijdverspreid in de hele gemeente. En nou ja, gelukkig ook veel reacties op terug ontvangen. En Dorpsbelangen is één van de organisaties waar we ook mee hebben gesproken. Net zoals we met heel veel organisaties hebben gesproken. Dus ja.
9: Maar je geeft dus wel aan om daarom wel plaatselijk, in ieder geval met de partijen, en wie dat dan ook zijn, om daarmee de afspraken te maken. Zodat wel op dat gebied, iets kleiner en groter, om daarmee afspraken te kunnen maken over goh, wat vinden we op die 6 ambities belangrijk bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat je per gebied moet gaan kijken van hoe je dat aan gaat pakken. Kijk, een dorp als Gieten is heel anders dan een dorp als Gasteren. Ja, ik geef maar even twee verschillende voorbeelden.
9: Nee, dat is ook precies de bedoeling. Dus
0: allebei met een G.
9: Dat is fijn. Ja, dank wel.
5: Oké, was er nog een vraag over voorzieningen? Wat valt daaronder?
7: Ja, als je inderdaad de tekst, de koersdocument zo leest, dan is het wel een hele grote overkoepelende term, voorzieningen. En ik denk dat het wel bij het karakter van het koersdocument past op dit moment. Maar dat we richting de visie daar wel wat meer invulling aan moeten geven. Misschien per dorp of per deel van de gemeente. Dus ik denk dat dat wel een goed punt is voor de verdieping richting de omgevingsvisie.
5: Helder. Dank u. Meneer De Jong, via de voorzitter alstublieft. Blijf oefenen.
9: Heel goed. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel voor de toelichting.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben eerder opmerking gemaakt over keuzevormende participatie die tot dit moment eigenlijk nog ontbreekt. Aan onze inwoners is tot nu toe vooral gevraagd wat ze graag willen behouden in Aanhunze en niet zozeer welke keuzes zij zouden maken als blijkt dat niet alles kan. Wat ons betreft is dat juist een essentieel onderdeel, want één ding is duidelijk, niet alles kan overal altijd. Inwoners lijken het met ons eens te zijn, want in de zienswijze wordt nadrukkelijk gevraagd om meer keuzes. Waarop het college aangeeft dat dat niet in deze fase past. Twee vragen daarover. Allereerst, hoe zorgt u ervoor dat die behoefte aan keuzes wel wordt ingevuld in het vervolg? En misschien nog wel belangrijker, hoe gaat u de participatie hierbij vormgeven? Tot zover.
5: Twee heldere vragen. Meneer Schipper, ja.
7: Ja. Hoe het vervolg eruit ziet. Het afgelopen jaar wat ik uitlegde, zoveel mogelijk partijen en inwoners en belangenverenigingen gesproken. We hebben inderdaad gevraagd wat belangrijk werd gevonden. We hebben ook wel degelijk gevraagd naar keuzes. Van wat zou in een bepaald gebied volgens u wel of niet passen? Of welk onderwerp vindt u belangrijk? Wat zou uw richting zijn? Dat is wel gevraagd. We hebben wel gemerkt dat best ingewikkelde vragen blijken. En voor het vervolg kan ik me goed voorstellen dat we dus ook de visie in concept gaan uitwerken. Dat we ook die keuzes dan ook gaan bespreken weer. Van deze keuze hebben we in concept gemaakt. Hebt u aanvullingen bijvoorbeeld? Dat is de lijn die we al wel hebben ingezet en die we ook wel door gaan zetten. Het komende jaar.
11: En mevrouw De Groot?
10: Ja, een korte vraag ter verduidelijking. Want u geeft eigenlijk aan dat u wel een poging heeft gedaan om keuzevormende participatie toe te passen. Dat de resultaten daarvan wat tegenvallen omdat het best lastig is om keuzes te maken. En als ik het goed begrijp, zegt u nu, misschien gaan we wel eerst de omgevingsvisie schrijven en dan voorleggen, zodat er dan terugkoppeling gegeven kan worden op de keuzes. Is dat dan in de vorm van zienswijze of is dat dan een ander soort participatie?
7: Nee, we hebben de stap 5 zo ingericht dat we de visie ook weer in een aantal blokken op gaan bouwen. We gaan niet in één keer de hele visie schrijven, maar we gaan bijvoorbeeld beginnen met het maken van een visiekaart en een waardekaart, waarin we het koersdocument zo goed mogelijk proberen te vertalen naar thema's, gebieden, onderwerpen. En met die visiekaart komen we terug bij u. Maar willen we ook het gesprek met de samenleving weer aan. Dus voordat we de hele visie op gaan bouwen en de keuzes vastliggen, zit er zeker nog een moment in waarin we dit weer gaan spiegelen en feedback op gaan vragen.
11: Helder. Ga ik naar gemeentebelangen. Mevrouw Oosterhuis.
12: Ja, dank u wel, voorzitter. Complimenten. En ik ben ook heel trots op het feit dat u veel opgehaald hebt uit de samenleving. En dat u ook gesproken heeft met de Toegankelijkheidsraad. Fysiek, sociaal en digitaal. Dat zit wel in het document, maar in mijn ogen een beetje te impliciet. Juist in onze gemeente zouden we wat richtinggevender bezig moeten zijn. Want in de breedste zin van het woord toegankelijkheid gaat het niet alleen om bereikbaarheid, maar ook om bruikbaar en begrijpelijk onze leefomgeving in te richten voor iedereen. Hè? Denk bijvoorbeeld aan mensen met een visuele of een auditieve beperking. Kunnen zij zich veilig en zelfstandig bewegen in de openbare ruimte? Zijn voorzieningen goed vindbaar en informatie toegankelijk? Zou het een mogelijkheid zijn om in het koersdocument iets op te nemen, want eigenlijk is dit voor mij wel de kans om inclusiviteit direct een plek te geven. Zodat je, als je verder naar de visie en concreet naar de programma's toe gaat werken, dat je alvast een handvat hebt en dat je het altijd even in je achterhoofd meeneemt. Ik vergelijk dat eigenlijk een beetje als met bijvoorbeeld andere projecten, dat iemand altijd de vinger opsteekt. Denk je ook even om de archeologie? Zo denk ik ook over van als je ergens gaat bouwen of als je ergens, denk ook aan de inclusiviteit.
11: Dat is dus de vraag. Wordt ook meegenomen? De inclusiviteit.
13: De vraag is even of we het expliciet moeten opnemen. Nu in de koersnota. Kijk, wat we wel kunnen doen, is in ieder geval rekening mee houden bij de uitwerking van de omgevingsvisie. En die toezegging wil ik in die zin doen hier. Dat hij daarin een plek gaat krijgen.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Meneer Heijeman.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is inderdaad een koersdocument wat goed leest, wat helder is. En waar heel veel in staat. En ik heb bij een paar punten heb ik wat opmerkingen gemaakt. En dat is allereerst op pagina 26. En dat is bij ambitie 3. Daar lezen we in de onderste alinea. In 2045 is woningbouw zichtbaar in alle delen van Aarhunze. De woningbouwopgave is niet alleen opgelost in de grootste kernen, maar ook in kleine dorpen waar behoefte is. We hebben per dorp maatwerk geleverd samen met de dorpen. Daardoor sluiten aantallen, woningtypen en locaties aan op de lokale vraag en op het karakter van ieder dorp. In 2045 is A en Hunze daarmee een plek voor iedereen om te wonen met voldoende en passende woningen voor elke levensfase. Dat is heel mooi, dat is nobel. En kijk ik dan even bij de opgaven en kijk even bij op de volgende pagina bij de koers van de omgevingsvisie. Wat betreft de woningbouwopgave focussen we ons primair op de grote kernen Gieten, Rolde en Allen. Geen gas op te nemen. Echter, ook in de overige kernen moet woningbouw mogelijk zijn op een schaal die past bij het betreffende dorp. We kiezen daarom in die gevallen voor maatwerk. Denk ik van, daarmee geef je wel wat begrenzingen aan versus datgene wat je zelf zegt van in 45 is alles mogelijk. En is voor iedereen de woningbouw passend. Dat is een opmerking, voorzitter. Dan op pagina 28 zie ik bij de koers voor de omgevingsvisie. Elke dorpsuitbreiding is tegelijk een afronding van dat dorp. Dan denk ik, oh ja? Dus we gaan uitbreiden en dan gelijktijdig is daarmee de rem erop gezet? Denk ik toch niet. En dan tenslotte, voorzitter, op pagina 30. Dat gaat over bouwen, bouw aanpasbaar en flexibel. En met de koers voor de omgevingsvisie, dan mis ik eigenlijk de transformatie van de grote gezinswoningen. We hebben in bijvoorbeeld in Gieten heel veel grote gezinswoningen die ooit zijn gebouwd voor de werknemers van Udema. Die zijn in de jaren 60, 70 gebouwd. Dat zijn woningen die naar de toekomst toe eigenlijk niet meer, waar weinig behoefte aan is. Let op de kleine gezinnen die er zijn, de 1- en 2-persoons huishoudens. En dat betekent dat zo'n woningbouwcoöperatie daarmee aan de slag moet, want die verhuurbaarheid van die woningen die beperkt zich. Dus dat betekent gewoon dat er met die transformatie van die woningen ook een slag gemaakt moet worden. Tot zover, voorzitter.
7: Wethouder Berghuis, het is bijna opinierend, maar wie weet, heeft u er nog een vraag uit kunnen ventileren?
8: Zal ik hem dan proberen neutraal te beantwoorden?
7: Ja, heel goed.
8: Wat u zegt over, even kijken, de woningbouw. Wat wij met deze opgave hebben bedoeld is dat we de grote aantallen met name willen landen bij Gieten, Rolde en Annen. Waarom? Omdat daar gewoon de meeste voorzieningen hebben en die dorpen kunnen ook gewoon het meeste opvangen wat dat betreft. Juist met het tweede gedeelte hebben we gezegd van, maar er moet wel ruimte zijn ook in andere dorpen. Alleen voor het ene dorp kan dat bijvoorbeeld 10 woningen zijn, voor het andere dorp misschien 20. Passend bij de grootte van het dorp en de vraag in het dorp. Dus eigenlijk een beetje hoe we op dit moment ook acteren. Nu zie je ook, Rolde hebben we dan nooit gedacht natuurlijk, wat inmiddels bijna vol is, maar Gieten zijn we bezig met, Gieten Zuid noem ik dan maar even, als een grootschalig woningbouwproject. Nou, anderen hebben natuurlijk zelf de gronden verworven. Maar we zijn ook bezig in Eekst, we zijn ook bezig in Anlo. En dat is niet de bedoeling om die dorpen allemaal op slot te zetten. Dus hij is meer bedoeld van de echt grote aantallen weer laten landen op de plek waar ze ook, waar ook de ruimte is, ook wat betreft voorzieningen, en die kunnen dat ook opvangen. Dus zo is hij eigenlijk bedoeld. Als we dat onjuist hebben neergezet, dan moeten we in ieder geval kijken bij de uitwerking met de visie om dat wat anders erin te zetten. En wat betreft uw tweede opmerking, elke uitbreiding is een afronding van het dorp. Nee, daarmee bedoelen we niet dat het daarmee klaar is. Maar wel als je een uitbreiding doet met een wijk bij een dorp, dat je zo'n wijk wel even weer mooi afrondt. En dan wel de mogelijkheid, natuurlijk, je hebt altijd weer de mogelijkheid om daarachter nog weer een keer, bij wijze van spreken, weer te gaan bouwen. Maar wel dat je elke keer wel kijkt naar de afronding van het dorp. En dan bedoel ik eigenlijk meer esthetisch dan dat je zegt van, het dorp is nu klaar en we zetten het spul op slot. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Kijk, we wonen hier mooi, kwalitatief ook, hele mooie gemeente. Nou ja, dat wil je ook graag zo houden. En zo is die eigenlijk bedoeld. En die laatste vraag, kijk even, de transformatie van.
9: De laatste vraag ging over transformatie van grote panden. Wij denken dat onder opgave 3 eigenlijk die ruimte daar al in besloten zit. Woningsplitsing bijvoorbeeld, woningdelen, alternatieve woonvormen. Dus we denken dat daar eigenlijk wel onder zou moeten kunnen vallen wat u benoemt.
6: Ja, ik denk dat dat misschien wel wat mager is. Want als je kijkt de grote aantallen van dat soort woningen in bijvoorbeeld in Gieten, daar moet je gewoon echt mee aan de slag. En volgens mij moet je die gewoon transformeren naar nieuwbouw. Want het splitsen van dat soort woningen valt ook tegen. Daar zijn wel proeven mee geweest, maar dat valt tegen.
7: Wethouder Berghuis.
8: Ja, kijk,
7: meneer Wolters, u mag zo.
8: Ik denk dat u gelijk hebt, meneer Heijman. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de wijk van de toekomst, is eigenlijk een voorbeeld waarbij men dat ook heeft toegepast. En ik weet ook van de volmacht dat ze daar ook mee bezig zijn. Alleen je kunt het ook op andere manieren doen. Kijk, de woningen die de volmacht dan eventueel heeft, je kunt ze afbreken, maar je kunt ze ook verkopen. Want ook die woningen voorzien een bepaalde behoefte aan de onderkant van de koopmarkt. En als ze dan op een andere plek, Gieten Zuid willen we graag uitbreiden. Nou, als de volmacht daar weer in meedoet, dan heb je daar weer de mogelijkheden om nieuw te bouwen. En passend bij de vraag die er dan is. Dan denk ik juist om wat kleinere woningen inderdaad voor meer alleengaande. Dus ik denk dat u gelijk hebt. En dat is ook iets waar de corporaties ook mee aan de gang moeten, maar ook zijn. En dat, dat weet ik ook.
7: Meneer Wolters had nog een vraag.
10: Ik wil iets ter overweging meegeven. En dan wil ik even aanhaken op de opmerking van de heer Stol betreffende die kernen, drie kernen. Behalve dat het een gevoelswaarde voor sommige raadsleden heeft, wat trouwens niet de zaken doet, maar wel even vermeld mag worden, pleit ik wel voor het vermelden van 4 kernen. De gemeente Aanhunsen is voortgekomen uit 4 gemeentes. Dan heb je een dorp uit die 4 voormalige gemeentes. En Gasteldenleven ligt in het veengebied, waar heel veel ruimte is. En dan refereer ik nog even de plannen met de Neder-Saxenlijn die nog niet helemaal duidelijk zijn. Waarbij het wellicht mogelijk is dat dat vrij dicht langs het dorp aangelegd gaat worden. Dus ik zou zeggen, neem dat mee bij de focus. En dan refereer ik ook nog even aan het geweldige voorzieningenniveau in het dorp. Het dorp heeft steeds meer...

0: Nou, misschien twee dingen. Ik zou zeggen, Anuns is een parel in Drenthe. Dat lijkt mij redelijk neutraal geformuleerd. Ik zeg wel eens gekscherend, ik mag wethouder zijn in een van de mooiste gemeentes van Nederland. Ik ben ook een van de weinige wethouders die het ook echt kan zeggen. Dus dat vind ik dan ook wel weer mooi. Nee, ik begrijp het betoog van en het gevoel wat erbij zit van de heer Wolters. En nou, we zullen kijken. Het was erover mee.
1: Goed, nou, dan hebben we dat ook weer opgelost. Dan zijn wij bij deze aan het eind van deze informerende bijeenkomst over de koersnota. Volgende week mag u helemaal losgaan in het openierende deel. Al uw meningen over tafel signaleren. En ik dank u voor uw inbreng en wel te huis en ik sluit de vergadering.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou die een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: This one is for Shirley.
3: Kick in the bass.

DJ Cammy in the motherfucking mix.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.